0: In de speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

Elf herinners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakas is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn.

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren prof.

0: Rise and Shine. Good morning. Some of the music from Russian Rao Alejandro and Wizkid. Misschien ben je dit weekend aan het bijkomen van Palmundo. Het was next level, man. Ik zag beelden voorbij komen met optredens van Ozuna, J-On. Love it, love it, love it. Maar gisteren zat de hele wereld te kijken naar voetbal. Misschien jij ook. Ik ben benieuwd. Met welk gevoelens kijk je terug op de wedstrijd van gisteren? Argentinië tegen Spanje. Spanje is wereldkampioen geworden. Maar wat voel je? Voel je blijdschap? Voel je... Ik ben een beetje benieuwd hoe je naar de wedstrijd van gisteren hebt gekeken. Laat het doorkomen via de NPO Luisteraar.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Festival FOMO.
2: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
0: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
0: It's a good vibes only. Mensa, Serrano, Dope Boy. Let's go.
3: Your

0: Russian Raw Alejandro Whiskey Pongo.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Ik ben echt zo blij voor Spanje. Ook omdat het de tweede keer is dat ze het WK gepakt hebben. Maar ook vooral omdat ik Lamine Jamal dat heb gegund. Weet je, young boy, new generation. Is mooi.

0: Andres aan de lijn. Andres, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Hoe kijk jij naar de wedstrijd van gisteren? De finale, Spanje tegen Argentinië.
1: Een mooie wedstrijd, maar ik kan je niet vertellen. Ik ben zo blij. Mijn dag kan niet meer stuk, man. Na al die controversiële beslissingen van arbitrage tijdens dit WK voor in het voordeel van Argentinië, heeft eindelijk een land ze geklopt. En gaan ze zonder die beker naar huis. Kan je niet vertellen, ik ben blij, man, Fernando.
0: Ja, man, ze hebben de VAR niet kunnen betalen deze keer. Het ging heel anders.
1: Nou, ja, toch wel dat eerste doelpunt, hè. Het is, kijk, voetbal is een contactsport. Ja, hij heeft op zijn tenen gestaan. Ja, prima. Maar het was gewoon een doelpunt. Het was gewoon een doelpunt. En ik dacht toen, nee, we gaan het toch niet weer krijgen.
0: Ja.
1: Maar gelukkig, die Spanjaarden hebben nog een keer op hun deur geklopt. En ze hebben ingebroken.
0: Ja, it's crazy, man. Het is in eerste instantie dat ik zoiets van, wat een saaie wedstrijd, omdat het heel lang 0-0 bleef. En de dag ervoor keek ik naar de troostfinale Engeland tegen Frankrijk. En dat was gewoon doelpunten, saldo, 10 doelpunten binnen. Vind je 90 minuten. Dat was voor mij echt, ik denk, joh, dat is alleen actie op actie. Maar dit waren twee toplanden tegen elkaar. En geen één wilde, zeg maar, prijsgeven. Dus wat vond je daarvan? Dat het zo lang, ja, voor mijn gevoel, stug bleef.
1: Ja, het was een saaie eerste helft. Zeker, zeker. Maar ik moet ook zeggen, kijk, Spanje die bleef hun spel spelen, weet je. Gewoon lekker aanvallen. En ja. Argentinië speelde gewoon als een pussy. Gewoon, als je goed op hebt gelet op de wedstrijd, ging bijna elke bal weer eventjes terug naar achteren. Terug naar achteren. Ze durfden niet. Ze hadden maar geen initiatief. Ik weet niet wat Argentinië probeerde. Volgens mij probeerden ze te gaan naar penalties. Maar pas toen ze 1-0 achter stonden, dacht je dat het ineens wel kon. Toen gingen ze wel ineens initiatief nemen naar voren.
0: Ja.
1: Ja, dat was, die wedstrijd niet goed gedaan, hoor.
0: Was crazy, man. En wat vind je van het feit dat Rodri heeft, als de speler van het WK, die snapte ik niet.
1: Ja, die snapte ik ook niet. Ik vind als iemand hem had moeten winnen, dan had Kylian Mbappé moeten zijn met 10 doelpunten uit 8 wedstrijden. En hij heeft ook nog eens het record verbroken, 22 doelpunten, meest gescoorde speler ooit tijdens een WK.
0: Ja.
1: Dan had je hem beste speler van het toernooi moeten maken.
0: Ja, want ik snap die hele Rodri helemaal niet. Ik denk, ja, gast, je hebt gevoetbald, maar de beste speler van het WK? Nee.
1: Nee, je had echt moeten gaan naar Kylian.
0: Snap je? Maar, we kunnen hem...
1: Ik snap het ook niet.
0: Was een beetje apart. Maar in ieder geval, gefeliciteerd, Rodri. Je hebt een prijs gekregen die niet echt rechtvaardig voelt. Maar ik ben wel heel blij voor Spanje. Ze hebben het hartstikke goed gedaan, man. Dus ik ben benieuwd hoe de rest van Nederland hierop gaat reageren vandaag.
1: Viva España!

0: praat ons bij.
1: Heerlijk.
0: Gewoon heerlijk.
1: Heerlijk,
0: je
1: geniet van. Wat jij zegt, Argentinië, Jezus Christus, God zal hem achter, man. Je had in de eerste helft toch 4, 3, 5 gele kaarten moeten krijgen en een paar rode.
0: Ja.
1: Kom op, man. Die Paredes, ja. Wat doet hij? UFC of WWF?
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Kom op, man.
0: Ik dacht maar echt dat... Dat gevoel had ik ook, een paar UFC-fighters in plaats van voetballers. Ik weet niet wat daar allemaal gebeurde, maar het was crazy.
1: Ja, gewoon, die gasten hebben te veel naar Superman gekeken. Sommigen vlogen zelfs naar benen.
0: Ja.
1: Kom op, man. Ik denk, kunnen vliegen. Maar dan komen we bij de prijzen. Wat je vorige luisteraar zei, Rodri, beste speler? Klopt niet.
0: Nee, toch?
1: Ah, die keeper van Spanje? Oké. Die kan ik een beetje accepteren. Heb goed gedaan.
0: Ja.
1: Maar dan komen we bij Nederland, de sportiefste prijs? Even serieus, man. Kom op, man. Even serieus. Hou toch op, man.
0: Ja.
1: Sportiefste prijs, joh? Nee, man. Kom op, man. Hou op, man. Daar moeten ze stoppen. Gelukkig is WK nu afgelopen. Kunnen we ons concentreren weer op normale dingen.
0: Ja.
1: Kan ons lichaam weer herstellen van alle late wedstrijden.
0: Ja.
1: Want dat is steeds wat is gebeurd. Lichaam is kapot gemaakt door deze late wedstrijden.
0: Je hebt gewoon slecht geslapen om alles te kunnen kijken.
1: Ja, man.
0: Ja. Ja, nee, ik voel
1: ja,
0: je, man.
1: Ja, man.
0: Ik vond wel dat die keeper van Cape Verde wel een prijs had mogen krijgen, man. Ik vond hem, zeg maar, echt de stand-out keeper van dit WK, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, dat wel. Hij mocht wel een prijsje daar krijgen, Roesie. Maar maakt niet uit. WK heeft hem goed gedaan. Die jongen is aan het shinen nu, man.
0: Ja, man.
1: Waar komt hij shine?
0: Ja, man.
1: Hij doet dingen waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen.
0: Ja,
1: dat
0: man.
1: Doet hij nu, weet je. Dus
0: super
1: we gunnen het allerbeste.
0: Super,
1: echt waar.
0: Super trots. Ik ben echt benieuwd hoe die gasten dat kunnen... Die Rodri en geen Kylian Mbappé, bro. Bro, die man... Besef, hè, bro. Ik ben geen voetbalexpert, maar de statistieken zijn wel heel duidelijk. Als je twee WK... Hij is de eerste speler die twee WK's achter elkaar topscorer is. En nu is hij ook nog topscorer van alle WK's. Alle tijden.
1: Ja. C'est la vie,
0: hè?
1: C'est la vie, wat kan je
0: eraan
1: doen?
0: Helemaal gek. Maar wij weten hoe het echt zit, dat is belangrijk.
1: Ja, toch. De mensen die verstand hebben, die dezelfde wedstrijd hebben gekeken, die weten waar de waarheid zit.
0: Duidelijk, mijn broer. Dankjewel voor je reactie, man. Love.
1: Graag gedaan, love.
0: Lobby, man. Thank you. Pop Smoke, Lil Baby en nog een baby. The Baby for the Night. It's a morning show, man. Laat al je reacties binnenkomen over het WK-finale van gisteravond. Let's go.

0: Hey, Kevin en Roxy Dekker met je hebt mij. We bespreken de wedstrijd, althans de finale van 2026 WK. Ja, wat vind je ervan? Ik zie allemaal reacties voorbij komen. Iedereen is blij voor Spanje. Ik zie weinig mensen die voor Argentinië waren. Of misschien is het mijn timeline die gewoon pro-Spanje is geweest. Maar ik ben benieuwd hoe je hiernaar hebt gekeken. Kevin die zegt, statistieken zijn niet alles in een toernooi. Een goal maken kan iedereen. Er is geen één speler die elke wedstrijd heeft gepresteerd zoals Rodri. Superbelangrijk voor zowel aanvallend en nog belangrijker verdedigend. Maar volgens de haters is alles fake en nep aan dit WK. Nog ontkennen dat Argentinië keer op keer heeft bewezen dat ze bij de beste horen. Oké, dat is... Kevin spreekt luid en duidelijk. We hebben net gehoord dat José en Andres daar heel anders over denken. Maar ja, wat je ziet, dat is de mening. Voetbal is een personal game. De ene heeft dat met die ene team, de ander heeft dat met die andere team. Maar één ding is zeker, we hebben, en ik heb sowieso genoten van dit WK, ongelooflijk vet om te zien hoe al die landen bij elkaar zijn gekomen. En dat zoveel Afrikaanse landen ook hebben geschitterd. Daar ben ik heel blij mee. Nieuwe guys die zeg maar op het grootste toneel zeg maar, van de wereld zijn gekomen om te laten zien dat daar ook heel veel talent te vinden is. Dat gaat echt heel veel voordelen hebben. Trust me, you don't know. Let's get it. Central Street.
1: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brother.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Frenna, Starlife. Hebben ook Lassa met Aura Check. Vandaag wordt het tussen de 23 en 28 graden, kan ik je zeggen. Maar we hebben ook Rens Kiesje aan de lijn met de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Good morning.
4: Goedemorgen. Als je nu wakker bent, goede kans dat je al sliep toen Spanje gisteravond wereldkampioen werd. De Spanjaarden hadden daar in de WK-finale een verlenging voor nodig. Ze scoorden in het begin van de tweede verlenging.
5: Voorzet richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren. Dan toch voor Spanje.
4: Argentinië kreeg de hele wedstrijd nauwelijks kansen, maar drong aan het einde natuurlijk aan.
5: Indraai aan de voorzet richting tweede paal of richting doel. Goed meegegeven. Simeone! En wat scheelt het nog? Het wordt een lage hoekschop en de volgende kans. En dan is hier het eindsignaal. Spanje wint het WK voetbal in 2026.
4: President Trump zat op de tribune. Hij heeft samen met FIFA-baas Infantino de wereldbeker uitgereikt aan Rodri, de aanvoerder van Spanje. En Rodri is ook nog eens uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. En oh, Nederland heeft ook nog iets gewonnen. Oranje kreeg de Fair Play Award, de prijs voor de sportiefste ploeg. Het Nederlandse elftal kreeg namelijk maar 3 gele kaarten, alle 3 in de eerste wedstrijd tegen Japan.
3: Nou, daar moeten we blij mee zijn, de Fair Play Award. Ja, hoe moet ik hem... Ja. Ik heb die gele kaarten. Wow.
4: Ja, nou ja, we hebben er ook helemaal niet zo lang in gezeten. Dus ja, hè, dan kun je ook niet heel veel kaarten halen daarna weer. Ja, maar goed, hè, het is toch iets beter dan niets, ja, zou ik maar zeggen.
3: Klopt.
4: En bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen overleden. Een derde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De 3 zaten in een auto die iets na middernacht van een weg op een dijk raakte. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. En de gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit was een eerste test vals positief. Bij een tweede test werden op een slamonster geen sporen gevonden van de parasiet Glycospora die een darminfectie veroorzaakt. Door de parasiet werden 1000 Amerikanen ziek, onder meer in Indiana, Kentucky en Michigan. Ongeveer 100 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Voor zover bekend is er niemand overleden aan de infectie in de VS.
3: Mijn god, ijsbergsla, je zou me daar gewoon freaking...
4: Ja, maar dat is dus waarschijnlijk dus niet de oorzaak geweest. Hè? Vorige week was dus in het nieuws dat het vermoedelijk was bij Taco Bell. Hè? Dat is een hele grote Amerikaanse fastfoodketen. Nou, dat daar dus een parasiet zat in die sla. Maar nu zegt inderdaad de Amerikaanse voedselautoriteit van... nou, dat is dan toch niet de oorzaak. Wat het dan wel is, dat is nog niet bekend. Maar ja, de sla is het dus waarschijnlijk niet.
3: Zo, sla al om. Nou, we gaan het mee. Thank you very much.
4: Hola.

0: Check. Zometeen muziek van Jonah Fraser en Shy Rackman. We're all gonna make it. En natuurlijk de allernieuwste releases in de Nando Leaks Music Update.
1: Bossie man, het is een nieuwe week. Ik zoek naar nieuwe cake en ik blijf rustig. Bro en ik, waar de broek.
0: Genoeg zoetigheid voor je oren, dus de parels van de radio. Het is maandag en dat betekent dat ik terugblik op mijn allernieuwste podcastaflevering Real Talk bij Jawed S. Soofy, oftewel Sloegy. Een comedian Sloegy, ja, die natuurlijk super bekend is geweest van al zijn sketches. Die man is hilarisch. Om je even een beeld te geven van waar je hem vandaan moet kennen.
2: Deze vier dagels waren heel snel. Maar dat is eigenlijk heel normaal. Want niet alleen katten kijken uit de boom, begrijp je? El Mohim, Boetje Lemskina, ze vond echt lauw dat we er waren. Gelijk nadat we klaar waren met groeten, renden ze gelijk eens naar achter een kip aan om de chef voor ons te fixen. Vroeger had ik mijn leven op het platteland. En ik was bang voor die vier honden. En ik rende altijd huilend weg van die vier honden.
0: Als dat is een fragment van Sloegy's dagboek. Een comedian. In het dagelijks leven is hij docent. En op een gegeven moment begon hij zijn passie te volgen. En is hij op een gegeven moment gewoon de theaterwereld ingegaan. De comedywereld. En dat doet hij zijn ding. Maar super toffe gast, man. Ik had hem een paar weken geleden in de studio. In de podcaststudio. Een tof gesprek met hem opgenomen over... Ja, zijn basis, zijn begin, waar het allemaal is begonnen. Weet je, Rotterdam, dat hij op een gegeven moment ook gewoon... hoe het allemaal is gegaan, dat hij met 8.500 euro... op een gegeven moment een theater moest afhuren, maar dat hij die toekomst niet had. Nou, dat legt hij ook op een gegeven moment uit in de podcast, hoe het allemaal is gegaan. Maar wat ik vooral ook een mooi stukje vond, is de basis voor iedereen. Je ouders, waar kom je vandaan? Wat heb je van ze meegekregen? Nou, laten we verluisteren naar een van de... kort fragment van het interview wat ik met hem heb gehad in mijn podcast Real Talk. Wat nu te checken is op mijn YouTube-kanaal en op je favoriete podcast.
3: Hè? Hij weet, er is niks aan de hand. Maar ik gebruik mijn vader wel vaak in de show zo. Mijn vader is legend. gewoon die contrasten tussen. Zoals mijn vader met een Nederlander praat of zo. Ja. Die miscommunicaties die ontstaan. Ja. Gewoon bepaalde culturele herkenningspunten die je dan op het podium laat zien. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien.
0: Hoe was jouw band met jouw pa als kind? Weet je, dat is ook vaak een onderwerp die we hier ook bespreken in de podcast. Van hoe is je band als man met... Weet je, mama is altijd nummer 1. Dat is,
3: nummer 2 en nummer 3.
0: Ja. Maar je pa, zeg maar, hoe was jouw band met hem? Zeg maar, hoe ging je met elkaar om? Wat heeft hij geleerd? Ja. Hoe is jullie dynamiek?
3: Mijn vader is echt mijn maat. Hij is echt mijn maat ook. Echt. Mijn vader die... Ik vind mijn vader een hele bijzondere, aardige, lieve man. En hij heeft me altijd heel veel liefde gegeven op zijn eigen manier. Op zijn eigen manier. En weet je wat ik vet vind aan mijn vader? Hij spreekt het ook uit.
0: Ja,
3: hij spreekt het ook uit. Want het is niet gebruikelijk. Ik hoor niet heel vaak mensen zeggen dat je vader bijvoorbeeld tegen jou zegt... dat hij hartstikke trots op je is. En het gebeurt wel. Alleen in mijn omgeving dan... er zullen vast wel heel veel vaders zijn die dat uitspreken, hoor. Maar als ik het puur over mezelf heb... en dan praat ik misschien over 20 mensen of zo...
0: Ja.
3: Dus helemaal niet representatief.
0: Ja.
3: Dit is een vergelijking, maar snap je? Gewoon even een cirkel.
0: Over de statistieken.
3: Dat is mijn eigen CBS. Ja. Eigen CBS. Horen ze dat niet vaak.
0: Ja.
3: Maar mijn vader zegt wel heel, geeft mij heel vaak, spreekt vaak smeekbedes uit, gewoon in mijn face. Zegt ook dat hij trots op me is. Knuffelen. Broer, ik knuffel gewoon met mijn vader nog.
0: Mooi.
3: Ik knuffel gewoon met mijn vader. Hij komt gewoon niets naar me toe en dan gaat hij mij knuffelen. En dan kus ik hem op zijn voorhoofd. Dus de band... Kijk, ouders zijn heel belangrijk. Hè. Dat is één ding wat zeker is. En we hebben ouders echt hoog in het vaandel zitten. Los van het feit wat ze allemaal hebben moeten sacrificen om hier te komen. Hè, in de jaren 60 en alles daar achterlaten en keihard moeten werken en zo. Maar mijn vader heeft me wel echt vooral geleerd om liefde te geven.
0: Mooi.
3: Dat is het vooral. Man.
0: Ja,
3: het is liefde mooi. Te geven en... En mijn vader is zo iemand, weet je, hij doet helemaal niet moeilijk en zo, weet je. Het klinkt misschien gek, maar heel weinig dingen boeien hem. Gewoon op de wereld.
0: Dat is gewoon chill.
3: Gewoon chill.
0: Ja, lekker chill gesprek met Jawed S. Soofy, a.k.a. Sloegy. Check de Real Talk conversation die ik met hem heb gehad. Check het op mijn YouTube channel, Nando Leaks Real Talk. Of als je gewoon in de auto zit en je wil gewoon lekker... via een ander systeem luisteren. Dat kan ook via Spotify of je favoriete podcast-app. Check gewoon Nando Leaks Real Talk. En dan kun je al mijn gesprekken terugvinden met bijzondere gasten uit binnen- en buitenland. Van voetballers, muzikanten, legends, alles bij elkaar.

0: Prince and Chirac, we're all gonna make it.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via vanix.nl/nieuws.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: Rise and shine, good morning, zometeen muziek van Cho featuring KM. En we gaan ook 5 voor Fernando spelen, je weet hoe we dat doen toch? Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden, wees scherp, wees alert. Dat gaan we zometeen doen on the radio. Maar Renskies staat paraat met het nieuws. Renskies, wat heb je voor ons?
9: Spanje is wereldkampioen voetbal. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Argentinië. Spanje was de hele wedstrijd beter, maar toch duurde het tot in de verlenging tot er gescoord werd.
10: De bal wordt er voorgegeven naar Porro en daar is Nick Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn en dit is hem ook! En dit is hem ook! Daar is de goal van Ferran Torres!
9: Dat het zo lang duurde voordat er gescoord werd, zorgde voor veel spanning onder Spaanse voetbalfans in Madrid, zag deze VRT-correspondent.
11: Ze zaten eigenlijk bijna onder de tafel. Ze konden eigenlijk niet meer naar het scherm kijken. Zo zat die spanning erin. Maar wat opviel bij de Spanjaarden is hun vertrouwen in hun ploeg. Het was zoiets van, ja, we hebben het verdiend. Dit is voor ons, we moeten dat winnen. En ja, na die 100 minuten kwam dat dan eraan. En dan ja, ontplofte natuurlijk niet alleen het café waar ik zat, maar de hele stad, het hele land. Ontplofte gewoon van vreugde.
9: Nederland won zowaar ook nog een prijs, de Fair Play Award voor de minste gele kaarten. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 opgepakt na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. En de Papendrechtse brug op de provinciale weg N3 gaat 9 maanden dicht. Het is een belangrijk knooppunt dat de A15 met de A16 verbindt. De brug is aan het einde van zijn levensduur, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
12: Die is gebouwd in de jaren 60 en daar zit een bewegend deel in dat vervangen moet worden. Dus daar zijn ze de komende 9 maanden tot 21 april is de planning nu 2027 mee bezig.
9: Automobilisten moeten nu omrijden. Voor fietsers is er een pontje geregeld. Deze man is onderweg naar
13: het werk in Hardingsveld. Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen.
9: Ja, opvarenden zijn wel bang dat de afsluiting van de brug langer dan 9 maanden gaat duren. Krijg je nog het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
14: Festival FOMO.
15: Hell no.
14: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
15: Oh my god!
14: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
16: Fernando.
8: Rise and shine, good vibes only. Move and Joe.

0: Ron Damien, welkom.
1: Hi.
0: Je wilde weer meegaan?
1: Ja, ik dacht, ik heb vakantie, dus waarom niet?
0: Ja, toch? Lekker even chillen. Hoe gaat het met je? Kijk, ik weet hoe het met je gaat, ik zie je elke dag. Maar je bent al een paar keer al meegegaan naar werk.
1: Ja. Vijfde keer.
0: En wat vind je ervan om met me mee te gaan naar werk, zo vroeg in de ochtend?
1: Ja, ik vind het echt heel leuk. Het is gewoon heel leuk. En nu zijn wij hier alleen. Maar met al die mensen die hier dan zijn. En ik heb het ook gewoon gezellig met jou hier. En ik vind het gewoon leuk hier. Mensen entertainen, daar ben ik sowieso van. Dus,
0: ja, je bent Mr. Entertainment. Je bent ook veel met acteren bezig. Ja. Ik schep regelmatig over je op, dat je met toffe dingen bezig bent. Maar vertel eens even zelf. Je bent young boy, je bent lekker bezig. Vertel eens even, wat ben je nu allemaal aan het doen?
1: Ja, ik heb dus eerder Dolfje en Fuchsia de musical gedaan. Dolfje Weerwolfje en Fuchsia de Minihex.
0: Overal?
1: En ja, dat is Dolfje Weerwolfje. En daarna heb ik gespeeld in Onze Jordaan de musical. En nu ben ik bezig met Juf Braaksel, de musical van Rap Entertainment. En ik ben ook bezig met de serie Koning van de Wallen van Tim Oliehoek. Shout-out naar hem. Dus...
0: Lekker bezig. Dus je gaat ook nu acteren gewoon, ook gewoon in een serie, film. Oké. En je doet ook voice-over. Je dacht van, nou, wat mijn stiefvader kan ik ook.
1: Ja, ik doe ook voice-over. En dat begon eigenlijk bij toen... heb ik bij een plek waar jij wel eens insprak... Ja. Heb ik een workshop gedaan en daar hebben ze me aangenomen. En sindsdien ben ik heel veel bezig met inspreken ook.
0: Ja, want ik weet nog dat jij mij een keer vroeg... Van ik wil ook, net zoals jij dan, voice-over. Dus weet je het echt zeker? Ja, 100% zeker.
1: Ja, toen gingen we een workshop doen. Ja. En toen zei die mevrouw, Anneke Beukman, ook shout-out naar haar. Ja. Die zei hij doet het zo goed. Wil je hier inschrijven? En toen was ik heel blij. En toen... Ja. Hadden we dat gedaan en sindsdien ben ik dus heel veel bezig daarmee.
0: Ik ben heel trots op je, dat weet je wel, hè? Ja, je bent lekker bezig. Vind ik leuk. Ik schep heel vaak over je op, maar dan komt dat ik het tof vind om je zo bezig te zien. Omdat je ook hard voor werkt. Je oefent elke dag. Je leert je teksten, de dingen die je moet doen. Dus ga zo door.
1: Ja.
0: En je weet wat ik zeg, leef je grootste droom, hè?
1: Keep it out, keep it banging.
0: En je weet het, that's how we do. Zometeen gaan we 5 over 9 spelen. Wees alert, wees scherp. Ik drop zometeen over een paar

0: Caribbean girl, Ronnie Flex en Eat Size.
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Nou, dat is wat je moet doen. 5 voor Fernando gaan weer spelen met volop energie. We zijn nog een beetje in een voetbalvibe, althans, ja, de naweeën ervan. Wie is voor de tweede keer WK-topscorer geworden? En is WK-topscorer alle tijden? Ja, je hebt de naam vaak voorbij horen komen in de ochtend. Maar wie is deze man? De eerste speler die op 2 WK-topscorer is geworden. Ja? Nou, dat antwoord gooi hem in de NPO Luister-app. En dan spelen zometeen 5 voor Fernando. Broederliefde, maak me niet heet.

0: Back to business, back to business. A very, very good morning. Ja, je weet waar we gaan spelen, hè? Je weet het, hè? Kijk goed naar de klok, ja? Inderdaad, het is tijd voor...
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge. Ik heb 2 kandidaten aan de lijn die het aandurven. Ik heb Stefan en ik heb David. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan beginnen met Stefan. Stefan, je hebt 5 woorden van mijn collega meegekregen. En dat is de bedoeling dat je mij die 5 woorden laat raden binnen 30 seconden. Ben je ready, Stefan?
2: Ja, ik ben ready, man.
0: Oké. Okay. Go! Go, Stefan. Nee, je moet me die woorden laten omschrijven, bro.
2: Jay-Z is rapper. WK voetbal.
0: Nee, bro. Nee, bro, wat je eigenlijk moet doen. Nee, je gaat af. Nee, bro. De bedoeling is, je kreeg 5 woorden van mijn... Ja, bij 30 seconds krijg je woorden en dan moet je mij die woorden laten raden. Dus dan bij Jay-Z had je bijvoorbeeld moeten zeggen... De man van... Zijn we door?
2: Ja, toch, snap je.
0: Maniet, helaas. Maar David hebben we een lijn. David?
3: Yo.
0: Oké, ben je ready?
3: Ik ben ready, man.
0: Oké. Go, David!
3: Iets waar je op kunt plaats nemen en iedereen heeft het in zijn huis.
0: Een bank?
3: Yes. Een winkel waar je van alles kunt halen voor je huisdieren.
0: Ah, dierenwinkel, maar er zit het woord winkel aan in. Is fout. Volgende.
3: Oh. Mag niet.
0: Vrouwelijke
3: artiest is jong, hip-hop.
0: Kayemani of zo?
3: Yes.
0: Oh ja, tijd is voorbij. Ja, het is simpel. Het ging een beetje mis met Stefan, maar Stefan gaat hem morgen gewoon of overmorgen gewoon weer goed doen. Maar dikke shout-out aan jou, David, want je hebt er 2.

0: zometeen muziek van This Thing featuring Morad met Mansory en ook Troby op de beat. Als we naar buiten kijken, wat zien we dan voor situatie? Nou, het is niet heel, heel, heel warm. Het is 22 tot 26 graden. Renskeezy, hebben we met de nieuws van NOS op 3. Renskeezy, met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Spanje is de nieuwe wereldkampioen voetbal. Tijdens de WK-finale tegen Argentinië gisteravond waren ze eigenlijk de hele wedstrijd de sterkste ploeg. Maar het duurde tot het begin van de tweede verlenging voordat ze scoorden.
2: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.

0: In het stadion in New York zagen 82.500 fans de Spanjaarden winnen. Net als president Trump, die de wereldbeker mocht uitreiken. Ook op andere plekken in New York werd gekeken. Correspondent Sjoerd en Daas keek met supporters van Spanje.
1: Ja, hiermee komt er een einde aan een heel mooi, een heel lang, een heel groot recordaantal landen en wedstrijden. En voor veel mensen... En zeker voor hem ook fantastisch WK. We hebben Trump van het begin van tot het einde eigenlijk niet gezien. Maar hij was er altijd bij vandaag. Dus ook op het veld. Er werd gefloten. We zagen rode kaarten ook in de lucht gaan. Verwijzing natuurlijk naar zijn belletje met Infantino. Maar hij bleef niet al te lang plakken op het podium. Infantino trok Trump mee. Zodat Spanje, het Spaanse team en ook de Spanjaarden hier, de fans, nog heel lang feest kunnen gaan vieren.
0: In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen van het lichaam van de man. Er is nog niemand opgepakt. Ja, en een trip down memory lane, Fernando. Want morgen worden de eerste kilometers gelopen van de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Oh!
0: Ja. En waarschijnlijk had jij er natuurlijk ook wel last van. Want jaarlijks zorgt dat voor duizenden blaren. Ja. En er zijn verschillende technieken om die door te prikken. Hart van Nederland ging langs bij een cursus blaren prikken.
3: Ik wil later op de ambulance werken. En ik dacht, het is een leuke start om te doen.
4: Ik wil iets voor mensen betekenen, vooral in het noodgeval.
5: Een meelopen is echt niks voor mij. Maar ik vind het leuk om een steentje bij te dragen. Dus vandaar dat ik nu blaren ga prikken.
0: Ja, het Rode Kruis raadt ook aan om als je een blaar voelt opkomen, hem direct te laten behandelen en niet te wachten tot het eind van de dag.
2: Ja, die blaren, jongen. Maar god, mijn blaren hadden blaren. Het was niet normaal.
0: Nou, hoeveel had jij er? Ja, het had ook heel veel. Jij liep gewoon helemaal krom.
2: Ja, ik liep echt helemaal krom. Ik heb letterlijk de eerste dag had ik was een van de langste aantal kilometers. Meer dan 52,5 kilometer.
0: Oh. Ja. Mijn hele voet was gewoon één blaar.
2: Mijn voet was gewoon letterlijk een blaar. Ik weet nog dat Boulevard toen langskwam om daar een item over te maken. Ik zeg, ja, maar ze zei, ga je morgen weer meedoen? Ik zei, nee, man. Nee.
0: Ja, jij kwam echt schuifelend over die finish de eerste dag. Ik heb de beelden gezien. Ik had wel echt met je te doen.
2: Ja, maar toen dacht ik echt op dat moment, besefte ik, maar waarom doe ik hier eigenlijk aan mee? Ik mezelf helemaal ongetraind.
0: Zonder amper trainingen. Ja, dat
2: ik had geen training, helemaal niks meer.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet. Ja,
2: maar zou jij zoiets meedoen? Zou je zoiets doen? Zo'n Nijmeegse Vierdaagse?
0: Als ik zeg maar een jaar van tevoren begin met trainen, dan durf ik het wel aan. Maar dit zijn afstanden, joh. Als je dat niet gewend bent om te lopen, nou ja, dan kom je gewoon zoals jij. Kom je dan de eerste dag over de finish en dan kan je gewoon ook niks meer.
2: Maar goed.
0: Dus je moet hier wel echt voor trainen. Dan zou ik het heel misschien overwegen, maar het is wel een investering. Zeker weten.
2: Zo, misschien tot de volgende Rescue.
0: Ja, misschien wel, ja.
2: De Rescue. Fernando. Met zijn good vibes zone is distinct. Morad Mansouri.

0: Toby Troby met Hoog. A very good morning. Ja, mijn sista is er niet bij. Ja, ik zeg eerlijk, je hebt Red Keys op de radio gehoord. Maar mijn sista. Donna. Crazy news, maar dat mag ze zelf vertellen. Donna, good morning.
1: Good morning, Nando. Ja, ik kom je toch even lastig vallen hoor, want ik mis het toch wel zo 's ochtends.
0: Right back at you. Maar je bent er niet, ik denk, de luisteraar denkt, what the hell, waar is Donna? Vertel eens.
1: Nou, ik ben zelf helemaal oké, er is met mij helemaal niks aan de hand. Maar ik heb de hele nacht heb ik in een dierenziekenhuis gezeten voor de eerste keer. Nou, ik kan je zeggen, dat is echt niet grappig. Dat is echt niet los.
0: Ja, want jouw kat, Rakker, wat happened? Wat kan je ons vertellen?
1: Nou, ik kwam thuis en kijk, je weet dat sommige mensen zijn met, het is maar een huisdier en daar moet je niet erg zorgen om maken. En er kan nou eenmaal iets met een dier gebeuren, maar ik heb nu voor het eerst gevoeld dat gevoel als je huisdier niet helemaal oké is. Nou, laat me even vertellen, want ik kwam op een gegeven moment thuis. En toen zag ik al dat hij gewoon een beetje... Hij kwam een beetje aangestrompeld. Die WK-finale was bezig en zo. Dus het zou allemaal gewoon het hele avond moeten zijn. Maar we waren ook nog heen en weer aan het appen. Dus ik loop de trap af naar beneden. En ik zie dat hij een beetje aan het strompelen is. Dus ik wil op een gegeven moment zijn bandje zeg maar afdoen. En toen zat heel mijn hand zat onder het kwel en het bloed. Dus ik dacht van, oh mijn god, dit is foute boel. En toen ging hij een beetje op de grond liggen. Toen ging hij heel zwaar ademen. Dus ik ben meteen gaan handelen. Ik was alleen thuis, want wifi is op vakantie. Dus ik heb hem in een mandje proberen te leggen zonder te veel pijn. Ik ben naar de auto, soort van half gerend. Die kat in een mand die aan het miauwen is. Ik heb hem met een gordel vastgezet op de stoel. En toen ben ik dus naar het dichtstbijzijnde dierenziekenhuis gereden, die een soort van spoeddienst had. En zijn gezichtje, daar is ook niet alles helemaal oké mee. Dus toen hebben ze hem aan de soort van aan de beademing gelegd in een couveuse. En het blijkt dus dat iemand hem heeft aangereden. Maar die persoon is doorgereden, dus hij is zelf, zeg maar, heeft hij de weg naar huis gezocht en die heeft hij gelukkig gevonden. Maar ja, nu is het een kwestie van vandaag hem helemaal in de gaten te houden. En als hij nu vandaag check doet, dan betekent het dat er van binnen iets is gaan bloeden. Dus ik moet hem vandaag echt in de gaten houden. Dus ja, hou die kleine man in je gedachten, man.
0: Zo, we stellen voor hem binnen, man. Wow, wat crazy en wat sterk van hem. Dat hij gewoon na dat allemaal nog zijn weg naar huis heeft weten te vinden.
1: Dat vind ik zo zielig. Die gedachte dat hij... Dat ik gewoon thuis aan het chillen ben. En dat hij denkt van... Want ook zeg maar... Daardoor wisten ze ook dat hij aangereden was. Omdat... ongeveer de helft van zijn nageltjes, die zijn zeg maar weg. En als een kat in een gevecht gaat, gaan niet zijn nageltjes weg. Dus wat heeft hij waarschijnlijk gedaan? Hij heeft waarschijnlijk in het asfalt, nadat hij gehit is in zijn gezicht, heeft zichzelf een soort van willen vastgrijpen of zo van, oh, ik moet een soort van grip hebben, zodat ik niet helemaal naar de zijkant of zo word geslingerd. Of dat ik, dus daar heeft hij ook nog bij stilgestaan. Maar daarna heeft hij dus met die halve nageltjes heeft hij zich dus gewoon weg naar huis moeten vinden. Dus ik vind het zo zielig. Wow. En het enige wat ik dacht was van, oké, ik heb jou in huis gehaald. Ik moet zorgen dat jij er weer bovenop komt. Maar tegelijkertijd kan je ook niet zoveel, behalve zo snel mogelijk naar een dierenziekenhuis gaan. En het zat daar ook helemaal vol. Dus pas om 2:30 s'nachts hadden ze een keer echt plek voor hem. Dus die kleine man is zo sterk dat hij het gered heeft. Maar ja, ik hoop als ik morgenochtend in de studio zit dat ik niet hoef te vertellen dat mijn kat er niet meer is, man.
0: Nee, dat hopen we ook niet, man. Zo.
1: Ja, dus vooral gewoon dat ik zeg al, normaal gesproken dan hoor je mensen ook wel over huisdieren, dat ze er gewoon een beetje lacherig over doen of zo. Van ja, het is maar een dier en dan koop je toch gewoon een nieuwe. Maar geloof me, als je zo'n katje naar binnen ziet strompelen en dat hij je echt zo aankijkt van, ja, ik weet niet wat je kan doen, maar doe iets alsjeblieft. Ja, dat is echt een rot gevoel, man. Ik voel me echt schuldig ook.
0: Ja, maar daar kan je niks aan doen, Donna. Ongeluk zit in een klein hoekje en dieren die gaan over de heg en die gaan struinen, wandelen, van alles en nog wat. Dus kan van alles gebeuren. Dus dat heb je echt niet. Dat is niet jouw schuld. Dus ik hoop niet dat je zelf... Ik snap dat je dat denkt, maar dat kan je niks aan doen. Dat is gewoon pech. Maar zie zo.
1: Maar ik snap ook niet dat iemand hem in zijn gezicht kan hitten en dat je dan... Nou ja.
0: Ja, ik, dat je dat doorrijdt. Ja.
1: Dat vind ik echt crazy. Het is gewoon een levend wezentje. Dat vind ik echt, echt crazy. Want als je een ambulance belt, kan die gewoon gechipt worden en meteen meegenomen worden naar de hulp die hij nodig heeft. Dus als je luistert, geloof mij maar dat ik je vind. Jongen.
0: Ja, man. Het is... Poef. Nou, we zullen voor hem bidden. En samen op de hoogte. Ja, wij bellen sowieso elke dag. Dus het,
1: Ja, klopt. Ik hou hem vandaag goed in de gaten. En dan morgenochtend dan ben ik er weer. En dan hopelijk is die kleine man kapot helemaal oké.
0: Ja, man. Dankjewel, Don. Sterkte. Knuffel aan, Rakker.
1: Dankjewel. Lobby.

0: Are you ready?
1: Yeah! Ready? You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste release.

0: rustig.
1: Hey, de nieuwste tunes van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Dus je hoeft je hele Shazam geen overuren te laten draaien. Volg sowieso de playlist die ik in elkaar heb gezet en dat komt helemaal goed. Nando Leaks Sound System op Spotify. Hola. Wake up.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou.

0: Danesse.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zometeen Jouer Dwee Filet featuring Burna Boy. De roddel wat je ooit over jezelf hebt gehoord. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. En dan gaan we het er zo meteen over hebben. De gekste roddel die je ooit over jezelf hebt gehoord. En geloof me, we leven in een wereld waar mensen volop roddelen. Reskeezy, what's cracking? Wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws van NOS op 3?
4: Spanje was de allerbeste op het WK voetbal. Het land versloeg gisteravond Argentinië in de finale met 1-0. Spanje had de wedstrijd helemaal onder controle, zag verslaggever Anne de Jong.
5: Bij tijd en wijle is dat zeer indrukwekkend om naar te kijken, hoe ze eigenlijk al het hele toernooi niets weggeven. 1 tegendoelpunt, sowieso een record over dat hele WK. En ze hebben nog een wedstrijd meer moeten spelen dan alle andere wereldkampioenen die we al gehad hebben. Ja, tegelijkertijd is die hele controle, het hele voorzichtige aanvallen misschien ook wel, soms ook wel een beetje saai om naar te kijken. Dus ja, ik heb er op zich wel van genoten. Aan de andere kant kan ik je ook niet helemaal ongelijk geven als er mensen bij het koffiezetapparaat zeggen, ja, het is nogal een saaie finale geweest. Zeker als je het vergelijkt met 4 jaar geleden. Want toen werd het 3-3 en hadden we penalties.
4: In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, BTS en The Muppets op. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham wil naar eigen zeggen de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zegt deze politicoloog.
6: Voorzieningen weer terugbrengen onder publieke controle, decentralisering, meer geld naar maatschappelijke zorg. Er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. De kosten van het levensonderhoud moeten aangepakt worden. Ja, dat zijn grote dingen.
4: Zittend premier Keir Starmer dient voorafgaand aan de beëdiging van Burnham zijn ontslag in bij koning Charles. Bij een auto-ongeluk in Dirksland in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Hoe het kon gebeuren, weten we nog niet. En de 11-jarige Tim van den Hoge uit Zwaag doet deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en is dit jaar een van de jongste deelnemers van het evenement. Hij heeft nog wel een advies voor mensen die in de toekomst mee willen doen.
7: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
8: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
4: Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is. Krijg je nog het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Met deze week de zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
11: Fernando.
3: Wat is de gekste roddel die je ooit over...

0: verhalen die je ooit over jezelf hebt gehoord. Wie Jezus. Mensen houden van roddelen. Ja, Donna van de lijn. Donna, good morning.
1: Good morning.
0: Wat is de gekste roddel die je ooit over jezelf hebt gehoord?
1: Nou, ik heb die laatste natuurlijk gehad van, iedereen weet inmiddels, dat heb ik wel verteld. En als je het gemist hebt, ik heb een bepaalde dame die mij een beetje aan het lastigvallen is.
0: Ja.
1: En wel zo erg aan het lastigvallen is dat ze ook naar andere mensen toe gaat, allemaal berichten stuurt. Maar het is gelukkig heel erg rustig de laatste tijd. Dus ik kan nu wel een van de roddels vertellen die zij eigenlijk heeft gespreid, want die was echt crazy. Maar zij heeft gezegd dat ik zou een man hebben. Ik zou haar man hebben trouwens. Dat is een belangrijk detail om te vertellen.
0: Yeah, yeah.
1: En daar heb ik stiekem 3 kinderen mee.
0: Oh.
1: Dus ik heb 3 kids en ik heb een man gestolen.
0: Ja. Ja, die de bedrading, hè, kan soms echt zorgen dat de licht niet helemaal goed brandt. Maar ja, maar dat is ook.
1: Nee, kijk, ik zou het wel knap vinden van mezelf. Als ik 3 keer zwanger geweest zou zijn en 3 keer bevallen en niemand heeft daar iets van gemerkt, dat is wel crazy.
0: The best kept secret.
1: Wauw, dan ben ik wel echt een next level. Dan zou ik bijna trots zijn op mezelf dat dat gelukt was.
0: Maar weet je,
1: ik zie een Netflix-docu tegemoet komen.
0: Oh, mijn god. Maar weet je wat gek is aan dit soort roddels? Kijk, mensen kunnen tegenwoordig alles zeggen, roepen en schreeuwen online. Het is unbelievable. En dat maakt het ook heel eng. Want je hebt natuurlijk ook vervolgens weer juice channels waar van alles en nog wat op gegooid kan worden. Waar mensen, zeg maar, met natte vingerwerk gewoon alles ook nog eens kunnen verzinnen en doen. Dus het is best wel scary, hoor.
1: Ja, maar hoe is het dan bij jou dan? Want ik hoor van jou nog niks.
0: Nou, heb je even. Een paar jaar geleden was er, zeg maar, een was een soort Phoenix Gate. Een of andere guy die had zijn fantasietijd. Had op een gegeven moment een soort heel bericht bedacht dat Phoenix een soort geheime organisatie zou zijn. En ik zou onderdeel zijn van een heel groot complot om de wereld over te nemen. Toen dacht ik, oké, cool, maar hoe zit dit dan? Die man was heel overtuigd, hè. Die man had op een gegeven moment gezegd dat ik een milli per jaar of zo zou verdienen of zoiets. Toen dacht ik, oké, nou, waar zijn al mijn huizen op Aruba dan? Ik dacht, maar het was zo crazy dat op een gegeven moment dat je ging denken van, maar eigenlijk moet deze guy gewoon zijn eigen boek krijgen. Omdat hij, kijk, als je zulke fantasierijke dingen kan verzinnen, vind ik dat je op een gegeven moment een nieuw Harry Potter moet bedenken. Zou je bedoel? Want je hebt zo'n rijke fantasie. Je moet gewoon auteur worden. Doe er wat mee. Doe wat met je talent. Zou je bedoel? Want blijkbaar ligt daar je talent en niet bij iets anders. Maar ja, ik moet lachen om dat soort dingen. Kijk, in het begin vind je het vervelend, omdat als er dingen gezegd worden, dan denk je meestal van, ja, waarom zeg je dit? Maar je moet weten, op het moment dat je bekend bent, of dat je iets doet wat andere mensen ook graag willen doen, of whatever reason dan ook, er gaan altijd mensen zijn die iets naars over je kunnen zeggen. Mijn moeder zei, if you want to win, just be successful. Dat is de grootste kaakstoot die je kan uitdelen aan mensen die jaloers zijn of dingen verzinnen. Dus wees gewoon succesvol, doe gewoon je ding en laat de ruis buiten en maak ruimte voor de melodie en de muziek.
1: Nou, ik kan je in ieder geval zeggen dat ik, als jij miljonair zou zijn, dan heb ik ineens wel 3 kinderen. Want dan kan je 3 heel mooie verjaardagscadeautjes blijven.
0: Snap je, bedoel? Helemaal losgaan. Vissa! Laat doorkomen via de NPO luisteren en een gekse roddel wat je ooit over jezelf hebt gehoord.
2: Hey, het is DJ Rob.

0: Wat is het gekste roddel wat je ooit over jezelf hebt gehoord? Ik heb net het aan de lijn. Good morning.
1: Good morning.
0: Goedemorgen. Ja, we hebben het over roddelen, roddelen, roddelen, roddelen. Ja, mensen zijn daar altijd mee bezig. Het geeft ze een fijn gevoel. Het werkt voor sommige mensen waarschijnlijk therapeutisch. Om te praten over een ander. Maar vertel, over de gekste roddel die je ooit over jezelf hebt gehoord.
1: Ja, ik heb er twee. Die spannen de kroon een beetje. Ik heb er genoeg, maar twee die echt de kroon spannen. De eerste is echt, mijn ouders zijn heel boos opgebeld door verschillende familieleden. Niet eens eentje, maar meerdere. Van waarom ik een bruiloft heb gegeven zonder hun uit te nodigen.
0: Oh.
1: Dus ik heb de vent, de hele bruiloft en alles al gedaan. Maar wow. Ik weet van niks.
0: dus je ouders zeggen, hè? Maar is ze nou getrouwd en we weten er niks van?
1: Nou, ze hebben dus blijkbaar echt foto's van mijn bruiloft en alles gezien.
0: Wauw.
1: Ik weet niet van wie, maar...
0: Wauw. Maar ooit nog wel achterhaald wie het heeft bedacht? Of wie het in het leven heeft geroepen?
1: Nee, geen flauw idee wie.
0: Wauw, mysterieus. Gewoon, je bent getrouwd zonder dat je het zelf weet.
1: Ja, en de tweede die is nog leuker. Want ik ben de oudste van 5.
0: Ja.
1: En mijn jongste zusje en ik schelen 14 jaar.
0: Ja.
1: En iedereen is er heilig van overtuigd dat zij van mij is. En dat mijn ouders en ik en iedereen het geheim houden.
0: Nee.
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus dat is echt geweldig.
0: Oh, maar wat verschrikkelijk. Wat zeg maar, het is grappig als je het zo hoort, maar aan de andere kant... Ja, ook kwetsbaar. Hoe bedoel je, is mijn dochter, is mijn zusje.
1: Ik was 14, dus sowieso had ik zoiets van... Het gaat jullie goed, jongens. Ik weet niet waar jullie aan denken, maar ik ben nog rustig bezig met mijn AVO hier.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Maar eng hoor, dit soort dingen. Want mensen, ik denk van, wordt iemand dan wakker en dan denkt die persoon, ik ga iets verzinnen over deze persoon en ik ga het geloven. En tegenwoordig is het nog heftiger, want je hebt ook AI. Dus je kan ook nog eens...
1: Ja, nu is het nog enger, ja.
0: Ja, want nu kan iemand die...
1: Ja, toen was het... Ik heb het over 20 jaar geleden, was ik 14. Dus toen was het dat het al überhaupt wacht. Oké, maar nu kunnen ze het echt gaan bewerken.
0: Ja.
1: En foto's, video's en stemmen.
0: Ja, dat is...
1: Dus, nog erger.
0: We willen mensen niet op een idee brengen, maar dan gaan mensen zeggen dat je 8 kinderen hebt.
1: Hey, luister, tot nu toe eentje. Dus die maakt wel gek genoeg.
0: Zou gewoon nog extra erbij editen.
1: Ik wou net zeggen, nee. Laten we het gewoon rustig even zo.
0: Oh mijn god. Oh, goede verhalen hebben het. Goede verhalen,
1: ja.
0: Joh. Ongelooflijk. Maar ja, je ziet het, moeder zegt altijd, als je mensen je interessant vinden, gaan ze altijd dingen over je verzinnen. Het gaat erom dat jij de waarheid zelf weet.
1: Ja, precies.
0: Dat is de most important thing. Nou, geniet van je dag en hou hem de hoogte.
1: Dankjewel, werkt ze nog?
0: Ja, thank you. Als er weer zoiets geks gezegd wordt, laat me weten.

0: Vandaag hebben we het over de gekste rollen die je ooit over jezelf hebt gehoord. Renate hebben we een lijn. Renate, goedemorgen.
1: Morning.
0: Good morning, good morning. De gekste rollen over jezelf, vertel.
1: Ja, nou, dit is echt al heel lang geleden. Dat was echt op de middelbare school. Ik was tiener. En in één keer kwam iemand naar mij toe en die zegt, die is op zoek naar jou. En ik had echt nog nooit gehoord van die naam, was aan mij.
0: Ja.
1: En ik zeg, wie is dat? Dus ik ga uitleggen, nou, dat is de beste vriendin van een meisje uit mijn klas. En ik zeg, maar ik ken haar helemaal niet. Waarom is zij op zoek naar mij? Ja, je hebt iets over haar gezegd. En ik had echt zoiets van, nou, sorry. Hoe moet je iets zeggen over iemand die je helemaal niet kent?
0: Dus, ja.
1: Ja, uiteindelijk dacht ik ook van ja, wat moet ik hiermee? Einde van de dag zag ik haar staan, maar het mooie was dat ze niet eens wist wie ik was, überhaupt. Dus ik ben voor haar neus weggesneakt uit de school, letterlijk voor haar langs gefietst en nooit meer wat van gehoord. Maar het was echt heel erg gek.
0: Weird. Freaking ja. Weird. Ze komt jou zoeken, ja. Maar je hebt geen idee wie het was. Mijn god.
1: Ja, ik denk gewoon dat die vriendinnen van haar zelf van wat hebben gezegd en mij daarna voor de bus hebben gegooid.
0: Ja, ja, vaak gebeurt ook.
1: Nou ja, dat zijn wij er maar vanaf.
0: Ja,
1: ik weet het niet.
0: Wauw, crazy man. Maar dat is de laatste ja, gekke roddel over jezelf. Nu ben je roddel, ga je roddelvrij door het leven.
1: Ja, ik heb verder gelukkig een vrij rustig leven. Daar ben ik echt wel blij mee.
0: Lekker toch? Gewoon stressfree.
1: Ja, ja. Heerlijk. Maar een beetje, weet je wel, een beetje ertussenin blijven zitten. Niet te veel aandacht vragen.
0: Ja, toch?
1: Dan komt het vaak wel goed.
0: Ja, toch? Lekker bezig, Renate. Ja. Lekker. Stay away from negative energy, man. Dankjewel, man.
1: Oké,
0: okay,
1: werk ze.
0: Thank you, jij ook.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: 8:30, baby. Over een paar minuten gaan we gewoon los met de actualiteit en het nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy. Maar, zoals je weet, de moordenminuut gaan we ook weer spelen. Daar heb je een kwalificatievraag voor nodig om mee te kunnen doen. Dus wees scherp, wees spits, wees alert. Oké? Okay? In welke groep zaten Ice Cube en Dr. Dre? In welke rapgroep zaten Ice Cube en Dr. Dre? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan kwalificeer jij je voor de moordende minuut. Let's get it, baby!
1: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren proef.

0: hier buiten dat het tussen de 23 en 28 graden wordt. Let's kiezen met de nieuws van NOS of Dreams. It was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. In Madrid en veel andere Spaanse steden is groot feest uitgebroken na de gewonnen WK-finale. Spanje was in de finale tegen Argentinië veel beter, maar het duurde tot de tweede helft van de verlenging tot er werd gescoord.
2: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
1: Ja, een opvallende statistiek. De Argentijnen schoten in de hele wedstrijd niet één keer op doel. Messi was na afloop in tranen. En Paredes vloog een Spaanse speler naar de keel.
0: Ja, die man is helemaal lijp. Die gasten hebben zo vies gespeeld. Ik vraag me af of ze beseffen dat het een voetbalwedstrijd is en niet een UFC-wedstrijd. Want wat ze aan het doen waren, die Paredes die op een gegeven moment zo'n een speler naar zijn keel greep, denk ik.
1: Ja, dat was na het fluitsignaal, geloof ik net, toch? Ja, ik heb de wedstrijd echt maar een hele kleine stukje gezien, want ik lag al op bed. Maar ja, jij kan beter verslag uitbrengen.
0: Ja, ik heb het naar gekeken voor de mensen die het gemist hebben. Ik heb hem op mijn Instagram gepost. Fernando Halman op Instagram. Daar zie je letterlijk hoe die guy die andere man aanvliegt. En dat ze allemaal bijna beginnen te vechten. Dat ik denk, maar kijk hoe zielig dit is. Hè? De hele wereld kijkt mee. Je hebt pak slaag gehad van Spanje. Je hebt geen enkel keer op het doel geschoten. Neem je verlies. Neem hem. Je hebt hem 4 jaar geleden heb je al gewonnen. Neem je verlies. Dan had je of beter moeten spelen, maar ga niet. Ik ben echt teleurgesteld, man. Ik dacht, maar god, dit is toch niet serieus, man. Als je gaat lopen vechten omdat je hebt verloren. Wauw.
1: Ja, nou ja, de emoties liepen hoog op, zullen we maar zeggen.
0: Zeker, toch? Ja.
1: Een gesneden ijsbergslaaf van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit was een eerste test vals positief. Bij een tweede test werden op een slamonster geen sporen gevonden van de parasiet Glycospora, die een darminfectie veroorzaakt. Door de parasiet werden duizenden Amerikanen ziek, onder meer in Indiana, Kentucky en Michigan. Ongeveer 100 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Voor zover bekend is er niemand overleden aan de infectie in de VS. En het Openbaar Ministerie waarschuwt voor swatten. Dat is een valse melding doen bij de politie, zodat een arrestatieteam naar een huis toe gaat. Zo'n swatteam als je in Amerika hebt. Het gebeurde bij Dana van 17. Toen ze online weigerde naaktfoto's te sturen, deed iemand een valse melding bij de politie over een wapen. En toen stond er 's nachts ineens een arrestatieteam voor haar deur. Heftig, vertelt ze aan Eén Vandaag.
3: Ik ben 3 weken niet naar school gegaan, omdat ik kon heel lastig slapen. Heel lastig eten, moest veel overgeven. Ik vond het eng om alleen naar buiten te gaan. En eigenlijk ben ik gewoon veel op mezelf geworden. En heel eenzaam ben ik me ook begonnen te voelen.
1: Volgens het OM gebeurt het ook steeds vaker in Nederland, dat swatten. Hoe vaak weten we niet.
0: Verschrikkelijk, maar ze zouden gelijk een straf erop moeten leggen. Dan gaan we zien hoe snel je gaat swatten.
1: Ja, dat is ook weer bizar dit. Echt, dan stuur je gewoon een arrestatieteam gewoon voor saus ergens naartoe, omdat je iemand wil terugpakken of zo. Ja, echt raar.
0: Triest, maar daarom zeg ik, mensen hebben soms videoopnames die in hun hoofd afspelen en zien dat voor realiteit aan. En zijn daardoor ook echte gevaar. Voor de maatschappij. Dus daarom zeg ik, check je hoofd, man. Echt. Het is belangrijk. Check je hoofd.
1: Altijd.
0: Ja. Thank you. Thanks. Fernando. Rise and shine. Idali. Ronnie Flex. Frenna.

0: de lijn. Larissa, good morning.
1: Morgen.
0: Hey, goedemorgen. Hoe was je weekend?
1: Wel rustig.
0: Ah, voetbal meegekregen?
1: Ja, voetbal meegekregen inderdaad, ja.
0: Oké, en wat vond je ervan? Was je voor Spanje of was je voor Argentinië?
1: Maakt het mij niet uit eigenlijk.
0: Je zat gewoon te kijken van, hé, hey, als er maar actie is.
1: Ach, mijn zoontje die zat te kijken, dus ja. Blijkt dat hij Spanje hebt gewonnen.
0: Oh ja, ja, hij was voor Spanje.
1: Ja.
0: Oké, okay, olé. Ja, dat is wel lekker. Maar die Argentijn die speelde wel een beetje dottie.
1: Ja, dat klopt.
0: Die speelde een beetje dottie. Ik heb een filmpje ervan gepost op mijn Instagram, waarin je ziet dat die ene aanvliegt. Ik denk, het is een voetbalwedstrijd, jongens, geen UFC. Maar ja, gelukkig hebben wij de mooie minuut en dan kunnen we lekker spelen waar het wel netjes wordt gespeeld. 1 minuut krijg je de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben.
1: Is goed.
0: Je bent ready?
1: Yes.
0: Oké. Okay.
2: De moordende minuut.
0: In welke rapgroep zaten Ice Cube en Dr. Dre?
1: NWA.
0: Wie heeft de WK-finale gewonnen?
1: Spanje en Engeland.
0: Nee, Spanje is wel goed. Wat is de hoofdstad van Zuid-Korea?
1: Dat vraag je me wel. Zuid-Korea, dat weet ik niet.
0: Wat is de stelling van Pythagoras?
1: Nog één keer?
0: Wat is de stelling van Pythagoras?
1: De stelling
0: van Pythagoras of heeft over een driehoek te maken?
1: Weet ik even niet, sorry.
0: Okay, maar ja. Hoe heet de minister-president van ons land?
1: President van ons land?
0: Minister, ja.
1: Weet ik niet meer,
0: Okay. Hoe heet de Amerikaanse ruimteorganisatie?
1: NASA.
0: Ja! Uit welke Nederlandse reality-serie ken je de namen Tamara Elbaz en Maria Taylor?
1: Volgens mij Big Brother.
0: Hey. In welk seizoen valt de maand augustus?
1: Zomer.
0: Ja. In welk jaar werd de euro... Nou, we zijn door de tijd heen.
1: Wat?
0: We zijn door de tijd heen. Ja, wat zeg je gevoel?
1: Nog één keer de vraag, sorry hoor.
0: Nee, we zijn er doorheen.
1: Ja, dat weet ik niet, laat maar.
0: Nee, we zijn er doorheen. Wat zeg je gevoel? Hoeveel denk je dat je er goed hebt?
1: Volgens mij net niet.
0: Oké, we gaan even kijken. We gaan even vertellen. Je hebt er 4 goed.
1: Ja.
0: Ja, sorry Larissa.
1: Nee, het maakt niet uit. Ik heb meegedaan, hè. Kijk.
0: Hé, precies. That's positive mindset. De volgende keer doe je gewoon mee en dan pak je hem gewoon.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Top man, dankjewel en groetjes aan je zoontje.
1: Zorg dat hij voor mijn verjaardag wordt.
0: Happy birthday man, blessings, thank you.
1: Doei.
0: Lobby 0909-389-389. Je kan nu bellen. 0909-389-3869. Goedemorgen, met wie spreek ik? Hallo?
3: Hi, ik wil de moordende minuut kapen.
0: Oké, okay, vertel.
3: De hoofdstad van Zuid-Korea is Seoul.
0: Is Seoul.

0: gedaan. Unbelievable, unbelievable. Ja, gefeliciteerd. Met wie spreken we eigenlijk?
1: Met Rosa.
0: Rosa, je hebt de morrelmuus gesloopt. Je hebt het gekaapt. Goed gedaan.
1: Yes.
0: Very,
1: dank je wel.
0: Very nice, very nice, very nice. Ja, Spanje heeft WK gewonnen. CU was als ik een goed stelling van Pythagoras. A kwadraat plus B kwadraat C kwadraat. Rob Jet is de minister-president van ons land. Tamara Elbas en Maria Telen kennen van de Real Housewives of Amsterdam. Dus yes. Ja, dat was een situatie, joh. Dat is een situatie. Nou, blijf aan de lijn. We gaan het allemaal voor je fixen en regelen. Dus blijf even aan de lijn hangen. En dan gaan we gewoon de kaart en de prijs naar je sturen.
1: Top, dankjewel.
0: Dus dat.

0: cut this.
1: Are you ready?
2: Yeah!
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwtje.

0: geen handjes.
1: Nieuwe dingen, zoetigheid voor je oren. De parels van de radio. Tunes van Equals, THC, DJ Moortje, Naza, I'm Aisha, First Man, Keems, Move and Joe. Genoeg maar, Davido. Ik heb genoeg nieuwe tunes gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify.
2: Nando Champions League.

0: Blijf rustig. Renskeezy van NOS of Dreezy, what's poppin'?
1: In het nieuws, deze trotse vrouw.
2: Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
1: Ja, straks hoor je wat haar zo trots maakt.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: danesse.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel. Pomp het er wel uit je speakers. Mensen kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. What you got?
3: Argentinië is de wereldtitel voetbal kwijt. Want de Argentijnen verloren gisteravond de finale van het WK voetbal met 1-0 van Spanje. En dus werd de wereldtitel niet behouden door Argentinië. Deze journalist was in de hoofdstad Buenos Aires en vertelt hoe de vlag er na de wedstrijd bij hing.
4: Ja, half stok, dat zou wel heel ver gaan. Maar de teleurstelling was wel enorm na de wedstrijd. Waarin Argentinië, iedereen heeft kunnen zien, weinig in te brengen had tegen een oppermachtig Spanje. Maar ja, desondanks gingen hierna toch gewoon 10.000 mensen de straat op in Buenos Aires. Mensen zijn zo trots op dit team dat ondanks de teleurstelling men toch wil, die tweede plaats wil vieren die ze op het WK hebben behaald.
3: Verschillende spelers van Argentinië hadden geen zin om de tweede plaats te vieren. Ze hadden na het laatste fluitsignaal hun emoties niet onder controle en gingen op de vuist met de feestvierende Spanjaarden. De broers Andrew en Tristan Tate staan vandaag voor de rechter in Miami vanwege hun mogelijke uitlevering naar het Verenigd Koninkrijk. Het tweetal werd dit weekend aangehouden op nieuwe verdenkingen van verkrachting en seksuele uitbuiting. Het kan nog weken duren voor duidelijk is of de broers Tate worden uitgeleverd. In Udehout in Brabant is een grote brand uitgebroken op een industrieterrein. Op beelden is te zien dat vlammen uit het dak slaan van het bedrijfverzamelgebouw. Volgens de brandweer is het pand niet meer te redden en wordt nu geprobeerd om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. En de Tilburgse kermis, de grootste van Europa, is in volle gang. Jet van Baast is al 30 jaar de kermismeester. Ze houdt in de gaten of alles wel soepel verloopt.
5: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken, van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we opengaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
3: Ja, vandaag is het roze maandag op de Tilburgse kermis. Er is onder meer een Pride Walk naar het kermisterrein en natuurlijk tientallen feesten verspreid over de binnenstad. Krijg je nog het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
0: Festival FOMO.
6: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
0: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

0: Ote in Russian, Rao Alejandro, Whiskey, Pongo, Pongo. De temperatuur schommelt vandaag tussen de 23 en 26 graden. Very good morning, Rens Kiesi met de nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
1: Goedemorgen. De overheid moet jou en mij beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties. Dat vinden zorgverzekeraars. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor mensen geld doneren voor bijvoorbeeld niet effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars zeggen tegen Nieuwsuur dat er een waarschuwing of disclaimer bij zulke acties moet komen te staan. Walter en Nick hebben de ziekte MS. Ook zij zamelen geld in voor een behandeling in Mexico die de zorgverzekeraar niet wil betalen, omdat er te weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat. Ze vinden het best lastig om om geld te vragen.
2: Het komt bij mij over alsof ik moest gooien om geld. En dat is de zulke opmerkingen hebben we ook gehad. En dan voel ik me niet zo goed bij, nee. En daarom loop ik er ook liever niet mee te koop.
1: En door alle fraudeurs worden ook zij soms niet serieus genomen.
3: Ze maken het helemaal kapot. Snap je? Bijvoorbeeld, wij vragen wel nog geld voor onze gezondheid. Maar door zoiets zou iemand ook kunnen denken, hé, dat zijn weer fraudeurs.
1: Op de Noordpool was een bijzondere wedstrijd. Daar hebben 23 hardlopers een marathon gelopen. De lopers liepen steeds rondjes van een kilometer. Bij de vrouwen won een Deense in een tijd net onder de 7 uur. Bij de mannen won een loper uit China die de marathon in bijna 4 uur uitliep. De organisatoren noemen het de coolste marathon van de wereld. En de ontsnapte wallaby die gisteren in Middenmeer in Noord-Holland rondliep is gevangen en weer bij zijn eigenaar. De kleine kangoeroe veroorzaakte een hoop commotie in het dorp. Hij werd gezien bij de voetbalclub en liet zich niet zomaar vangen. Uiteindelijk kon hij worden verdoofd zodat de hulpdienst hem konden pakken. De eigenaar van het dier was ondertussen ook in Middenmeer aangekomen. Die vertelde dat het dier Skippy heet en sinds de nacht van zaterdag naar zondag vermist was. De dierenambulance heeft Skippy veilig thuisgebracht.
0: Skippy in the bush, kangaroo, Skippy. Skippy. Ja, het programma dat ik vroeger aan keek over Skippy de Bush.
1: Ja, dat was dan nog weer voor mijn tijd. Dat zegt mij niet zo heel veel. Maar Skippy is nu weer gevangen en terug bij zijn eigenaar. Het zal vast wel bijzondere beelden hebben opgeleverd als je opeens een kangoeroe door je dorp heen ziet hoppen.
0: Ja. Die dingen zijn gevaarlijk en die kunnen trappen, hoor.
1: Oh, ja, een keer wat anders dan een hond of een kat.
0: Ja, Skippy.
1: Ja.

0: for our Stormzy featuring Odile. Jade Lauren heb ik zo meteen voor je met Pretty Girl Summer. Het is maandag, dat betekent even terugblikken op een Real Talk aflevering die ik elke zondag om 7 uur online gooi. Elke zondag. Mensen zeggen van, ja maar als je vrij bent en op vakantie. Nee, elke zondag om 7 uur drop ik een nieuwe 1-op-1 interview op mijn YouTube channel Nando Leaks Real Talk. Voor mensen die op YouTube niet kijken, je kan altijd via je favoriete podcast meeluisteren. Je favoriete podcast app, dus via Spotify of welk andere platform ook. Daar kan je ze ook allemaal voorbij horen komen. Verschillende gesprekken. Je moet denken aan Claire Seedorf is daar geweest. Ik heb de man van Oprah Winfrey daar gehad. Davido is ook in de podcast geweest. Heel verschillende mensen uit binnen- en buitenland. En heel veel comedians. Najib Amhari, Yadina Asperaat, Ryan Pandey. The list goes on and on and on. Dus als je liefhebber bent van interessante 1-op-1 gesprekken, ga checken. Je kan heel veel dingen meekrijgen. Sloegie had ik uitgenodigd. En die is deze week de gast. Gisteren online gegooid, dus go check it out. Sloegie, die vertelt onder andere over opgroeien met zijn ouders en hoe belangrijk de rol van zijn moeder en zijn vader was op zijn leven en hoe hij naar de wereld kijkt.
1: Hij weet, er is niks aan de hand. Maar ik gebruik mijn vader wel vaak in de show zo. Mijn vader is legend. Gewoon die contrasten tussen zoals mijn vader met een Nederlander praat of zo. Ja. Die miscommunicatie die ontstaat. Ja. Gewoon bepaalde culturele herkenningspunten die je dan op het podium laat zien. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien.
0: Hoe is jouw band met jouw pa als kind? Weet je, dat is ook vaak een onderwerp die we hier ook bespreken in de podcast. Van hoe is je band als man met... Weet je, mama is altijd... Nummer 1.
1: Nummer 2 en nummer 3.
0: Ja. Maar je pa, zeg maar, hoe was jouw band met hem? Zeg maar, hoe ging je met elkaar om? Wat heeft hij geleerd? Ja. Hoe is jullie dynamiek?
1: Mijn vader is echt mijn maat. Hij is echt mijn maat ook. Echt. Mijn vader die... Ik vind mijn vader een hele bijzondere, aardige, lieve man. En hij heeft me altijd heel veel liefde gegeven op zijn eigen manier. Op zijn eigen manier. En weet je wat ik vet vind aan mijn vader? Hij spreekt het ook uit.
0: Ja,
1: hij spreekt het ook uit. Want het is niet gebruikelijk. Ik hoor niet heel vaak mensen zeggen dat je vader bijvoorbeeld tegen jou zegt... dat hij hartstikke trots op je is. En het gebeurt wel. Alleen in mijn omgeving dan... Er zullen vast wel heel veel vaders zijn die dat uitspreken, hoor. Maar als ik het puur over mezelf heb... en dan praat ik misschien over 20 mensen of zo.
0: Ja.
1: Dat is helemaal niet representatief.
0: Ja.
1: Dit is een vergelijking, maar... Snap je? Gewoon even een cirkel.
0: Over de statistieken.
1: Dat is mijn eigen CBS. Ja. Eigen CBS. Horen ze dat niet vaak.
0: Ja.
1: Maar mijn vader zegt wel heel... geeft mij heel vaak... spreekt vaak smeekbedes uit, gewoon in mijn face. Zegt ook dat hij trots op me is... Knuffelen. Broer, ik knuffel gewoon met mijn vader nog.
0: Mooi.
1: Ik knuffel gewoon met mijn vader. Hij komt gewoon niets naar me toe en dan gaat hij mij knuffelen. En dan kus ik hem op zijn voorhoofd. Dus de band... kijk, ouders zijn heel belangrijk. Hè. Dat is één ding wat zeker is. En we hebben ouders echt hoog in het vaandel zitten. Los van het feit wat ze allemaal hebben moeten sacrificen om hier te komen. Hè, in de jaren 60 en alles daar achterlaten en keihard moeten werken en zo. Maar mijn vader heeft me wel echt vooral geleerd om liefde te geven.
0: Mooi.
1: Dat is het vooral.
0: Ja, liefde geven. Zijn vader heeft geleerd om liefde te geven. Vond ik zo'n mooi stuk, omdat hij ook op een gegeven moment ook zo onze kijkje geeft in zijn leven. Hoe die is, weet je, dat is mooi. Een man die zeg maar werkt als docent, maar uiteindelijk zijn hart volgde. En toen het podium op is gegaan en vervolgens een carrière heeft gemaakt. En nog steeds maakt als comedian en allemaal zalen uitverkoopt. Laatst ook nog in Ahoy. Ja, ik vind het super tof, man. En mocht je meer willen weten, in de podcast vertelt hij ook over waarom hij naar Hollywood is gaan om te studeren. En hoe die nou in een ruimte terecht kwam met mensen die hebben gewerkt aan de film Spider-Man. Ja, it's crazy. Hele toffe verhalen. We hebben het ook over politiek. We hebben het ook over hoe hij kijkt naar hoe Wilders bepaalde dingen steeds weer uit verband weet te trekken. En kortom, een interessante conversation is about love, family en hoe we leven. Maar ga checken, man. Jared S. Sufi Sloegie. In Real Talk, the podcast. Check your favorite podcast app on my YouTube channel, Nando Leaks Real Talk. Let's get it.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
5: Rewind door je speakers met muziek zometeen van Boku Sam en Ronnie Flex. Eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we uiteraard met Renske. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Crowdfunding-platforms controleren nauwelijks of medische inzamelingsacties misleidende of onbewezen claims bevatten. Dat zeggen zorgverzekeraars tegen Nieuwsuur. En daardoor doneren mensen soms aan dure behandelingen waarvan de werking niet is bewezen. Deze verslaggever van Nieuwsuur heeft een paar voorbeelden van dat soort behandelingen.
7: Een levertransplantatie in het buitenland. Iets waarvan artsen zeggen, nou, als je een levertransplantatie nodig hebt, dan kom je daar in heel Europa voor in aanmerking. Dus er is geen enkele reden om naar Polen te gaan om een levertransplantatie te doen. Dat kan niet eens. Verder zie je ook kankerbehandelingen met kurkuma. Dus dat zijn niet effectieve behandelingen waarvan artsen zeggen, begin daar niet aan. Maar er wordt wel voor geld voor ingezameld. En er wordt ook geclaimd dat een effectiviteit bevat.
6: Zorgverzekeraars willen een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar omgekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen en dashcambeelden. De VS heeft voor de negende nacht op rij luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens president Trump waren de aanvallen een vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. En Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. De Spanjaarden waren oppermachtig in de finale tegen Argentinië en wonnen met 1-0. De wedstrijd werd ook gevolgd in een Spaans café in Utrecht. En daar was het een groot feest na de wedstrijd, zag verslaggever Steve Bouwman.
8: De hele straat stroomt vol met Spanjaarden en alle anderen die Spanje een warm hart toedragen. En het feestje gaat hier nog wel even door. Waarschijnlijk zo lang totdat heel Utrecht Centrum weet, Spanje is wereldkampioen.
6: Ja, het Spaanse elftal wordt vanmiddag gehuld in Madrid. Krijg je het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Renske.
9: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
9: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
0: Goedemorgen, Rewind door je speakers met muziek zometeen van Boku Sam, Def Major, Lil Kleine, No Go Zone. Eerst tijd voor Ronnie Flex.

0: Kleine Jandro, Idali en Ronnie Flex met No Go Zone.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Een hele goede morgen. Je luistert weer naar Rewind. Normaal gesproken met Quincy. Maar vandaag staat je ome Joes er weer klaar voor de aankomende 3 uurtjes. Om jou uiteraard mee te nemen door al die hits die ik heb in mijn playlist, man. Het is, als ik even een kleine blik mag werpen richting de playlist, wat ik het aankomend uur zo meteen dus voor je ga draaien. Ja, dat zijn er tunes zoals Mood van 24K Golden. Kevin Roxy Dekker komen uiteraard voorbij. Disting komt nog voorbij met een Boosa. Hè? Een echte boosa. Voor de mensen die weten wat een boosa is. Een kus. die gaat zo meteen ook voorbij komen. Broederliefde die komt voorbij. Drake staat ook nog op je te wachten. Maar uiteraard kan ik niet beginnen met deze playlist zonder dat ik deze heb gedraaid van Frenna, man. Ik bedoel, Frenna, ja, die man blijft zich steeds opnieuw uitvinden. En komt elke keer weer met een nieuwe banger. Dus shout-out naar die man. Ik heb hem voor je klaarstaan. Dit is Star Life.

door je speakers. CJ, Whoopty, die hoorde je hier op Phonix. Ja, het is er weer tijd voor zometeen, hè? In the morning. Morning. Mashup. Straks ga je hersens kunnen trainen hier bij Rewind tijdens de Morning Mashup. En ja, die ik zometeen voor je klaar heb staan. Heeft te maken met... Zal ik alvast gewoon een hint gooien? Het heeft te maken met verlangens en de achterstandswijk. Ja, verlangens en de achterstandswijk. Meer ga ik niet zeggen. Zometeen hoor je dus de Morning Mashups. Twee tunes in één gemixt na deze tune van Jay. Dit is Controlando.

0: Nieuw op Funix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

0: met nooit goed.
1: In the morning.
2: Morning mashup.
0: Good, good morning, morning mashup time. Twee tunes gemixt tot één. Alleen jij moet dan raden om welke twee tunes het gaat. Dat kan je zometeen droppen in de NPO-luisterapp, die trouwens helemaal gratis is. Maar het is heel belangrijk, het gaat hier om de snelheid. Ben jij degene met de snelste en ook natuurlijk de juiste antwoorden, dan ga je naar huis met een Vanix goodie pakket. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ook als je er niet klaar voor bent, ga ik hem gewoon afspelen. Hier komt-ie, de Morning Mash.

En ik ga je nog twee hints geven. Verlangens en Achterstandswijk. Ja, meer ga je echt niet van me krijgen. Ik ben dus op zoek naar twee tunes. Ben jij de snelste in de NPO-luisterapp met de juiste antwoorden? Dan krijg je van mij een exclusieve Phonics Goodie pakket. Die gaan we dan uiteraard jouw kant op sturen. Maar daar heb ik wel die twee antwoorden voor nodig. En je moet snel zijn. Dus drop het snel, nu het nog kan, in de NPO-luisterapp. En wie weet heb jij straks het goede antwoord.

Rush met Turn It Up. In the morning. Morning mashup. Morning mashup voor een exclusieve Phonics goodie pakket. Twee tunes

Strap laten weten welke twee tunes jij dacht dat het waren. Er waren een paar mensen die in de buurt waren. Zoals bijvoorbeeld Katarina, die gaf aan Akon Lonely en Desire. Ja, nee. Dat is hem niet. Maar er was één iemand, het allersnelst, allersnelst in de NPO-luisterrap. En dat was Sylvana. Want Sylvana kwam met Ronnie Flex, Desire en Akon Get

kant op sturen. Sylvana, geniet ervan. Je was de snelste, je was de scherpste deze maandagochtend. En dat zegt wat voor een maandagochtend. Je weet toch, het is niet altijd zo het geval. Ja, gefeliciteerd man. Het was inderdaad Ronnie Flex, Desire en Akon met Ghetto. Er waren wel meer mensen die zeiden Lonely, maar ja, Lonely Ghetto. Weet je, het is toch een verschil. Het is toch een verschil. Helemaal als Akon kenner. En dacht dan, ik ben daar scherp op. Oh, yeah, yeah. Nou, zometeen nog veel meer tunes. 24K Golden gaat even je mood testen. Maar eerst tijd voor Pink Panthers en Ice Spice.

0: dagen niet begrijpen hoe we leefden in de goot. Ik was veel te jong, maar wist mijn moeder die stond rood. Nu roken we sigaren op een hele grote boot. Je doet je best en op een dag dan ga je dood.
1: Yo, zegt die man en ik wil alle smoke, alle

0: bij Rewind. Lang niet van me af. Zometeen nog muziek van Trobi, Ismo en Bracket. Die komen ook voorbij. En natuurlijk straks ook het nieuws met Renske.
1: Ja, straks hoor je hoeveel mensen in Nederland gisteravond de WK-finale hebben gekeken.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: straks. Maar eerst tijd voor het nieuws. En dat doen we met NOS op 3. Met Renske. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De finale van het WK voetbal is in Nederland door gemiddeld ruim 3,4 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Tijdens de halftime show schakelden zelfs nog wat meer mensen in. Bijna 3,5 miljoen mensen zagen het optreden van onder meer BTS, Justin Bieber en Shakira. Spanje won de finale met 1-0 van Argentinië. Ferran Torres maakte de winnende goal in de 106e minuut. Keir Starmer's laatste ochtend als premier van het Verenigd Koninkrijk zit er bijna op. Hij biedt zo zijn ontslag aan bij koning Charles en wordt dan meteen opgevolgd door Andy Burnham. Hij wordt de 6e premier in 10 jaar tijd. Als hij bij Charles is geweest, geeft hij vanmiddag een speech waarin hij zijn plannen bekend maakt, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
2: Een van zijn grote plannen is om meer macht weg te halen uit Downing Street, dus uit het Londense centrum, en dat te verspreiden over het land. Dus meer aan burgemeesters, aan regionale gemeentes te geven, zodat zij zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun gebied.
1: En de 11-jarige Tim van den Hoge uit Zwaag doet deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en is dit jaar een van de jongste deelnemers van het evenement. Hij heeft nogal een advies voor mensen die in de toekomst mee willen doen.
3: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
4: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
1: Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is. Het weer, veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Renske.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Met zometeen muziek van Troby, K.A., Jade, Lauren. Eerst tijd voor Ismo en Bracket. Dit is Winner hier bij Rewind.

Rewind. Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar Rewind, normaal gesproken met Quincy, maar vandaag met Yous. De aankomende twee uurtjes zit ik er weer klaar voor om heerlijke tunes voor je te brengen. En ja, gisteravond, wat was het een spektakel. Ja, ik ga het later met je hebben, want gisteravond had ik twee finales eigenlijk. Ik ga later met je hebben over die eerste finale. Maar die tweede finale was natuurlijk die finale tussen Argentinië en Spanje. En wat een spannende wedstrijd was dat, zeg. Ja, spannend. Het was voornamelijk spannend vanuit de Spaanse kant. Want de Spanjaarden die waren echt on fire, man. Echt niet normaal. De Argentijnen hadden er geen antwoord op. En eigenlijk kwamen de Argentijnen pas een beetje aan het voetballen. Een heel klein beetje. Pas toen die goal viel in de 106e minuut van de verlenging. Ferran Torres. Ik zeg het maar eventjes erbij. Het is een Barça-speler. Net zoals, ja, laten we zeggen, 90% van het Spaans elftal. Dus ja, het is tegelijkertijd ook een feestje voor de mensen die houden van FC Barcelona, toch? Ja, toch? Ja, treurig. Messi natuurlijk verloren. Maar ja, ik bedoel dat Argentijnse team, man. Oh, wat een overtredingen zij hebben gemaakt. Niet normaal gisteravond, echt. Ik heb een schoppartij gezien. Ik heb mensen die gewoon getorpedeerd zijn. Die gewoon de benen zijn er bijna vanaf gehaald op het voetbalveld. En ze hebben verloren. Je gaat denken, gewoon een handje geven. Of gewoon huilen, verdrietig zijn. Nee. Gewoon vechten. Ja, wat wel leuk is, is dat Nederland de Fair Play prijs heeft gewonnen. Ja, dan heb je toch nog iets, toch? Zo kan je ook denken. Wel door Marokko uitgeschakeld, maar je hebt nog wel een fair play prijs. Die kan je ook meenemen, dus je bent niet helemaal voor niks gegaan. Je bent hier sowieso niet voor niks, want zometeen nog veel meer bangers die op je staan te wachten van Jonna Fraser, Dior. Maar eerst, oh, wat een dikste is dit, man. Mr. Eri en Ronnie, je hoort ze nu.

0: Ja, het eerste gedeelte van de ochtend zit er alweer bijna op. We gaan richting 11:30. Het moment dat je je beentjes kan gaan strekken naar het harde werk met vandaag een babyboom in Peru.
1: Tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, het verhaal krijg je zometeen, want ik wil natuurlijk weten hoe het afloopt.

0: en Zoe Tauran met Te Laat.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Het is 11:30. Ja, het is tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen. Zoals we dat elke dag doen in Rewind. En aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus ik zou zeggen, pak die alvast erbij. Dan kan je zo snel mee reageren. En terwijl je dat doet, vergeet natuurlijk niet te hydrateren en eventjes je beentjes te strekken. Je hebt hard gewerkt. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja, er is iets geks aan de hand in Peru. En dat heeft allemaal te maken met het WK dat gisteren is afgelopen. Er zijn namelijk al in een korte tijd meer dan 500 baby's geboren die de naam gekregen hebben van een voetballer. Aan jou is de vraag, hoe heten die baby's dan? Is dat A, Virgil van Dijk? Is dat B, Erling Haaland? Of is dat C, Ismaël Saibari? Ja, ja, dat zijn de antwoorden. Virgil van Dijk, Erling Haaland, Ismaël Saibari. Na het WK zijn nu allemaal in een korte tijd meer dan 500 baby's geboren. Die allemaal de naam hebben gekregen van een voetballer. Maar de vraag aan jou is natuurlijk dan, welke voetballer? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd of jij het goede antwoord naar mij kan doorsturen.

0: Tyga, Ginny Aiko en Pop Smoke met Sunshine hier bij Rewind. En ja, dit is wel een bizar verhaal. Meer dan 500 baby's hebben een naam gekregen van een WK-voetballer.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.

babyboom in Peru, waar meer dan 500 baby's zijn geboren. En die hebben allemaal een speciale naam gekregen van een bekende voetballer. Aan jou de vraag dus, hoe heten die baby's dan? Was het A, Virgil van Dijk, B, Erling Haaland of C, Ismael Saibari? Nou, als ik een beetje kijk in de NPO Luisterapp, ik dacht echt van dat mensen nog misschien zouden gaan twijfelen en nog met andere opties zouden komen. Maar ja, iedereen is het er gewoon unaniem over eens dat het maar één iemand kan zijn. Dat is Haaland. Ja, Jenny, even kijken. Alper had het goed. Orin had het goed. Appie had het goed. Mootje had het goed. Stefan die had het goed. En inderdaad, ja, er zijn gewoon nu op dit moment 460 baby's. Die heten dus Haaland. 90 baby's die heten Erling Haaland. En daarmee is hij uiteindelijk ook niet eens de recordhouder. Er zijn namelijk al meer dan 33 mensen die Neymar heten in Peru. Ja, crazy. Ze zijn gewoon echt voetbalfan daar. Dat is niet normaal. Dus als je het een beetje goed doet in voetbal, dan kan het zomaar zo zijn dat er baby's naar je vernoemd worden in

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug...

Yves Laurent, Brasco en Blow met The Highest Flex. Die brengen ze hier bij Phonix. En ja, ik zei het net al, gisteren was er een finale qua voetbal. Maar gisteravond had ik ook nog een andere finale van Phonix Talent. En dat was ook een hele spannende finale. 3 finalisten, 1 ultieme winnaar. Wie dat is geworden, dat ga ik straks aan je vertellen. En ik ga je niet zo laten. Natuurlijk heb ik nog heerlijke tunes. Wizkid hoor je straks. En Lil Kleine komt ook nog voorbij. Maar eerst tijd voor Akon.

0: mood brengen met tunes zoals die van Idali en Tres Navi, maar ook zometeen het nieuws met Renske.
1: Ja, straks hoor je hoe het met de aap gaat die al een maand ontsnapt is uit Beekse Bergen.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
6: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
7: Rewind door je speakers met muziek van Ronnie, Frenna, Idali zometeen, maar eerst... Ja, eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we met Renske.
8: Goedemiddag, het is de hele zomer nog een grote ellende op de snelwegen. Deze zomer wordt er honderden kilometers nieuw asfalt gelegd. Ook worden viaducten en bruggen vernieuwd. Vooral rond Rotterdam zorgt dat voor veel overlast. Zo is de Papendrechtse brug ruim 9 maanden dicht. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht en de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
9: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
8: Ook op andere drukke snelwegen zoals de A20, de A12 en de A1 wordt aan de weg gewerkt deze zomer. Het wordt druk in het centrum van Madrid vanmiddag. Tijdens de huldiging van het Spaanse elftal worden 1 miljoen mensen verwacht. De Spanjaarden wonnen gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers komen rond 1 uur aan op het vliegveld van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van de premier naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldiging. En een aap uit de safaripark Beekse Bergen is inmiddels al een maand op vrije voeten. De kuifmangabé ontsnapte uit zijn verblijf en sindsdien hebben de dierverzorgers de aap nog niet kunnen vangen. Maar geen zorgen, het gaat hartstikke goed met het beestje, zegt deze dierenverzorger.
10: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En we zijn daar nu bezig met de vangactie en we hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
8: Vorige maand zwom het dier een gracht over en wandelde eerst even door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland kan vanmiddag een spatje regen vallen. Het is wat koeler dan de afgelopen tijd. Het wordt 20 tot 23 graden.
7: Dankjewel, Renske.
11: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god!
11: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnyx.nl of de NPO Luisterapp.
7: Youssef. Rewind door je speakers met straks dus Idali, Ronnie Flex en Frenna. Eerst tijd voor Tres Navi. Dit is Oh My God.

met je ome Joes. En gisteravond, ik vertelde je het net al, waren er voor mij twee finales. De finale uiteraard van Spanje tegen Argentinië, natuurlijk in het WK voetbal. Maar ook de finale van Funnics Talent Summer Vibes. Drie finalisten die dus gekozen zijn uit honderden kandidaten die zich hebben aangemeld. Ze hebben de afgelopen weken ook week in, week uit een opdracht moeten doen. Het hoofdjurylid van dit seizoen was niemand minder dan Lassa on the Track. Die man is natuurlijk een echte hitproducer. En ja, heeft ze de afgelopen weken ook echt zien groeien. En deze drie finalisten, ja, die waren wel echt... Die waren echt gewoon daar. Die waren zeker daar. En die zijn ook daar. Ik ga je meenemen vanaf 3 tot en met nummer 1. Degene

Ja, Amor is zeker een artiest om in de gaten te gaan houden. Die man is half Surinaams, half Marokkaanse roots. Woont in Almere en is ook een keer dagwinnaar geweest. Is op TikTok viraal gegaan met zijn Suriname WK-lied. Big shout-out naar die man. Ik denk dat we nog heel veel dingen van die man in de toekomst gaan zien. En ja, de man die op nummer 2 is binnengekomen.

Congo Roots, België represent. En ja, Eleven was echt gewoon... Het werd nog gezegd gisteravond door Lassa dat hij misschien wel... Want ze moesten natuurlijk ook voor de finale een opdracht doen. De finale was... de opdracht was om een track te maken die echt zomers was... en die ook gedraaid kan worden op Phonix. En er werd gezegd door Lassa dat Eleven misschien wel de hardste track had van, ja, van dat seizoen. Maar in zijn totaliteit... heeft uiteindelijk de man met Marokkaanse roots gewonnen.

0: Vanuit Phonics op A&R gebied, workshops voor online, socials, etc. Krijgt 1500 artiesten budget. Kortom, die man gaat dik. En uiteraard gaan we binnenkort ook, wanneer die tune helemaal af is, helemaal ready is, gaan we hem sowieso ook draaien. Shout-out naar AUB, gefeliciteerd. En ja, het was een geweldig seizoen om aan mogen mee te doen, zeker. En eentje die ook in de geschiedenisboeken terecht gaat komen.
1: Look, if you had one shot, one opportunity...

Online, Blind op Zoek. Meteen zijn we blind op zoek naar dope tunes van Kellis, Trick Me en ook Fresh en KM. Die komen voorbij met Bare Minimum. En ja, de man die ik nu ga draaien, die stond gisteren bij de halftime show. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik ben er geen fan van. Waarom? Omdat, ja, ik ken voetbal niet zo op deze manier, weet je. Voetbal is gewoon rust en dan wil ik gewoon analisten horen praten over wat zij vonden van het spel en dat soort dingen. En dan heb ik geen zin om naar optredens of zo te kijken. Ik weet niet, dat is een beetje meer mijn conservatieve voetbalmening. De halftime show was aan. Shakira, Burna Boy, dope optreden, zeker. En ook deze man heeft opgetreden. Ik heb het over Justin

een beetje gaan nadenken, want straks is het tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ik mag draaien in het laatste kwartiertje van de show. En het zijn vaak hele energieke tunes. Dus denk er alvast een beetje over na. Je mag het alvast door laten komen in de NPO Luisterapp. En dan is het zometeen daar dan echt officieel tijd voor. Zometeen na muziek van Christian D en Dior, 30 Degrees. Eerst Jonna Fraser en Geon. Met Banna.

0: gezegd, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: Voor Quincy, bijna.
1: Bijna. Je hebt nog heel even de tijd. Ik ga je nog snel de kans geven om nog een berichtje door te sturen in de NPO Luisterapp. Jij mag me laten weten welke tune echt niet kan ontbreken aan het, je weet toch, die begin van je middag. Om eventjes wat energie erin te boosten. Even wat vuur omhoog brengen. Dit is je kans. Stuur mij een berichtje via die NPO Luisterapp. Ik zie alles wat daarin binnenkomt, hier binnenkomen weer in de studio. Dus doe dat vooral. En wie weet hoor je hem straks voorbij komen. Ja. Ik heb al één goede klaarstaan. Dus ik heb nog twee. Je hebt toch ruimte voor twee dus. Dit is je kans. NPO Luisterapp. Drop hem daarin. En wie weet hoor je hem zometeen na eerst muziek van...

0: suspensie. En ik heb, ja, we zijn er doorheen. We hebben een, je kan nog steeds, ik heb nog ruimte voor één. Nog één tune die kan je eraan toevoegen. Maar in principe heb ik er twee al opgevuld. Met eentje van een strijder in de NPO luisterapp. Dat was Denzel. Die wilde heel graag Follow the Leader horen. Een echte klassieker uit het jaar 2002 van Nigel en Marvin. Ik heb hem voor je klaarstaan. Let's get it, let's go!
1: What for Quincy? Funny. Fun.

0: Hallo Dalida, alweer 2002, hè? Thanks Denzel voor het aanvragen van deze tune. Maar het is weer nu tijd voor Michelle, want Michelle heeft ook een tune klaarstaan. En die is van Kike met Tusabe.
1: Wat voor Quincy?
2: Felix!

Kieke, Toussabi hoorde je zojuist en dan zijn we aangekomen bij de laatste tune van Kwart voor Quincy. En deze kwam van Mustafa, die wilde heel graag Tiu Tiu horen en dan voornamelijk Kikunti. Ja, Tiu Tiu heb ik lang niks van gehoord, man. Die man was echt brokkel aan het maken een paar jaartjes geleden. Alle zomers waren van Tiu Tiu. Die man bracht legendarische tunes uit, Hasta Luego, noem het allemaal maar op. En ook deze, samen met Sky, Blanca en L'Algerino. Je hoort hem nu.

Gerino Kikunti hoorde je zojuist hier bij Rewind. Nergens naartoe gaan, zometeen nog Chris die op je staat te wachten. En morgen zijn we er gewoon weer tussen 10 en 1 om je weer te voorzien van die hits. Net zoals die van deze Brian MGM's Broederliefde.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. AliExpress krijgt een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat die Chinese webshop te weinig doet om te voorkomen dat er illegale producten op hun website belanden. Onze correspondent Ardy Stemerding weet om wat voor dingen het dan zoal gaat.
1: Nou, het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En denk dan niet dat het om het enkel product gaat. Het gaat volgens de Europese Commissie om vele miljoenen producten die dus niet aan de regels voldoen.
0: Ja, volgens de EU krijgen medewerkers van AliExpress ook maar 20 seconden om te checken of een product veilig is. We weten iets meer over de slachtoffers van een heftig ongeluk afgelopen nacht in Dirksland in Zuid-Holland. Een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis kwamen daarbij om het leven. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis toegebracht. En over die gewonden is verder niets bekendgemaakt. Het lijkt erop dat die auto in Dirksland uit de bocht vloog en daarna op een boom klapte. De Britse premier Keir Starmer heeft net zijn allerlaatste speech gegeven. Hij stapt op na de dramatische verkiezingsuitslagen van vorige maand, waarbij ook de lokale en regionale verkiezingen werden verloren. Toch is hij trots op wat hij heeft bereikt.
2: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
0: Ja, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt Annie Burnham. Een van zijn speerpunten is het verplaatsen van een deel van de macht van Londen naar de regio's. En de WK-finale is nog maar net geweest, maar de Amerikaanse president Trump heeft alweer een nieuw WK-plan in zijn hoofd. Hij wil het voetbaltoernooi graag nog één keer naar de Verenigde Staten toehalen, zegt hij bij de televisiezender Fox.
3: We will be requesting it again immediately, but I said to take out the shock, you could announce us and maybe then for the next one another and even another, but we have to do this again and we have to do it while I'm around. You hear that, Johnny?
0: Ja, Trump wil het WK dus nog één keer naar Amerika toehalen, zegt hij. Maar wel in samenwerking met een ander land. En niet onbelangrijk, ook graag als Trump nog leeft. Ja, dat betekent wel dat hij een lange adem nodig heeft. Want de eerstvolgende optie is in 2038. Het weer een mix van zon en bewolking vanmiddag bij 19 tot 23 graden. Morgen begint droog, later wat meer bewolking. En het wordt dan ietsjes warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Next Door. Met For Certain hier op Phonics. Hey, en zou jij met je broer of misschien wel je zus of je neef ooit jouw geld laten beheren? Phonics. Want in de clip van For Certain Party Next Door denkt hij gewoon dat hij een leuke avond heeft, weet je wel. Tot zijn drankje wordt gespiked en blijkt dus dat de vrouwen achter dat feest mannen aan het drogeren waren om hun geld te stelen. Dus ja, vertrouwen kan je dus heel duur komen te staan. Zeker als je dat bij een verkeerde persoon neerlegt. En die verkeerde persoon kan ook in de familie zitten. Kijk bijvoorbeeld naar Nigeriaanse broers van P-Square. Muziek en familie liepen gewoon samen door elkaar heen. Jarenlang ging gewoon goed. Peter en Paul vormden samen een muzikale duo. Hun oudere broer Jude, die was de manager bijna een hele carrière. En het klinkt als de perfecte link-up, toch? Samen money maken, het geld binnen de familie houden. Tot het dus jaren later gewoon publieke ruzies ontstonden.

featuring FJ met So Amazing of Onyx. Zometeen op muziek van, ik kan wel zeggen, de ruggengraat van de radio. Frenna met Starlife. En we duiken ook in de lyrics van Equals Casablanca in de linecheck. Want de dame in die tune wil niet meer eten bij een Rotterdams restaurant voor een date. Maar wat is volgens jou überhaupt een ideale eerste date? Dat bespreken we zo na 24 Hours van Stormzy featuring Odile. Gewoon hier op Phonics.

0: Minigolfen, padellen, een Mackie date, een simpel drankje doen. Waar ga jij voor?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Allemaal opties natuurlijk voor een allereerste.

0: neem even onder de loep. En één ding is duidelijk, de dame waar we het over hebben, ze is niet per se makkelijk. Zij wil met de boy naar Casablanca, ze wil niet meer bij Jaffa gaan eten. Oké, een eerste date, het vliegtuig pakken naar Marokko lijkt me ook wat overdreven. Maar wat is volgens jou nou echt een ideale eerste date? Misschien dit wel.
1: Zoek een mooie plek in de buurt van jou. Een mooi terrasje als het warm is. Of een plekje ergens binnen waar je een drankje kunt doen. Doe niks anders dan het drankje. Ga niet eten. Doe alleen het drankje. En hou de date ongeveer 1 uur tot 1,5 uur.
0: Oké. TikTok is heel duidelijk. Of misschien wel dit idee.
2: Ga samen midget golven. Een beetje competitie maakt de sfeer juist meteen luchtig. En waarschijnlijk kan je best wel erg jezelf zijn.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben ook niet van te veel poespas de eerste date. Weet je wel, gewoon rustig een drankje ergens doen. Niet te veel gedoe. Ik moet je leren kennen zonder ik zit te kijken naar ja, restjes koriander tussen je tanden, snap je? Maar ja, hoe denk jij hierover? Wat is jouw ideale eerste date-idee? Ik zou zeggen, praat mee in de NPO Luisterapp met je boy. Kan van alles zijn. Dus een drankje doen, een midget golf of padellen. Maar ik wil het van jou weten. Wat is jouw ideale eerste date? Laat het door.

0: Duidelijk, deze dame wil naar Casablanca. Ze wil niet meer eten bij een Rotterdamse restaurant. Maar hoe sta jij erin? Allemaal verschillende antwoorden in de NPO-luisterapp. Appie die is heel simpel. Die zegt gewoon uit eten. Ideale eerste date, gewoon uit eten. Jolie is ook duidelijk in de app. Die zegt gewoon een wandeldate. Selma, die heeft ook wel een nare ervaring gehad. Die schrijft namelijk, ik ben wel eens meegenomen voor een eerste date naar de bios. Meest vreselijke date ever, schrijft ze. Dan zit je 2 uur naast elkaar zonder echt te praten. En daarna moet je ineens doen alsof je elkaar kent. Ik heb die guy nooit meer gezien en haar. Geef mij gewoon een terrasje. Ik vind het gelijk ook echt een tip voor alle boys die nu luisteren. Eerste date naar de bios. Is een no-go. Moeten we gewoon niet gaan doen. Maar we kunnen ook gewoon luisteren naar Bram. Goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Jij kwam met een date. Ik sloeg gewoon achterover. Ik vond hem zo sterk. Vertel het eens.
1: Mijn eerste date met mijn huidige vriendin zijn we naar het strand gegaan. Hebben we het uitzicht naar geschilderd.
0: Wauw. Bram, voor deze gewoon applaus. Ik vind hem zo sterk. Maar je moet me even meenemen. Dus je bent gaan naar de duinen gaan, dat zeg je, uitzicht heb je nageschilderd. Hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, ik liep een keer in de action en ik zag schilderspullen liggen.
0: Ja.
1: Terwijl ik zelf van, ik wil het schilderen, ik vind het helemaal niks. Ja, ik dacht van, het lijkt me wel een keer leuker gewoon met iemand een keer wat te gaan naschilderen. Toen dacht ik van, ik kan een keer naar het strand. Maar ik had helemaal geen idee met welk meisje.
0: Oké, okay, je zag het voorbij komen, je dacht, dit ga ik ooit een keer doen.
1: Ja, dat ga ik ooit een keer gebruiken, dacht ik.
0: Ja.
1: En tot ik haar leerde kennen, ik denk, kut, ik moet eerst date bedenken. Toen popt het weer in één keer op.
0: Wauw.
1: Dan zijn we steeds samen.
0: Wauw. Oké, maar wat was haar reactie, Bram? Wat vond zij van een date idee?
1: Ze zei, ze heeft nog nooit zo'n leuke date gehad, zo'n originele date.
0: Ik ga deze opschrijven, Bram. Ik ga deze oprecht opschrijven, want ik denk dat jij, want je bent 2 jaar samen, het heeft gewerkt. Heb je nog meer ideeën voor je denkt, nou Chris, zo moet je het aanpakken?
1: Ja, bij tweede date, niet eerste date, tweede date moet je voor haar gaan koken. Niet uit eten, gewoon thuis koken voor haar.
0: Bram, ik noem je tegenwoordig gewoon Bram de man. Want je laat het gewoon lukken. 2 jaar verder, eerste date dus gewoon iets creatiefs. En de tweede date moet je gewoon in je eigen keuken uitpakken voor een dame.
1: Ja, zeker.
0: Lekker man, Bram. Thanks voor het delen.
1: Ja, heel leuk.
0: Geniet van je dag, broski.
1: Heel goed, hoi.

list, maar je runner is je na. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adoy je. Ze zeg, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar

0: Kwaliteitsads.nl. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De nieuwe premier van Groot-Brittannië is beëdigd. Andy Burnham heeft net officieel het stokje overgenomen van zijn partijgenoot Keir Starmer. Met Burnham hoopt Labour weer wat stemmen te gaan binnenharken. Burnham is net bij koning Charles geweest voor de beëdiging en nu geeft hij een speech bij de ambtswoning op 10 Downing Street.
1: It requires my generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge.
0: Ja, de nieuwe premier Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk weer moet laten zien dat het een stabiel land kan zijn. Bij een ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 omgekomen. Op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal botste een auto tegen een boom. Ook in Zuid-Holland ging het vannacht mis. Ook daar knalde een auto op een boom. Twee mannen van 33 en 19 overleefden dat ongeluk bij Dirksland niet. In het westen van Spanje is een kind van 13 om het leven gekomen tijdens een feest na de WK-zegen van Spanje. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste deel daarvan instortte. De mensen die in die fontein stonden kwamen onder de brokstukken terecht. De jongen van 13 overleed en iemand anders werd met een gebroken been naar het ziekenhuis toegebracht. En Petra uit Lelystad zit met de handen in het haar, want...
2: Wie schiet op mijn kat?
0: Ja, inderdaad, wie heeft haar kat neergeschoten? Poes Ellie kwam ineens niet meer thuis. En toen Petra ging zoeken en ze Ellie zwaar gewond vond op een veldje.
2: En ik wilde haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk. De poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. Daar ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. Een uur of drie ben ik gebeld. Van nou, ze heeft twee kogels in de lijf zitten. En op vier plaatsen is de dijbeen gebroken.
0: Ja, het pootje van Ellie moest uiteindelijk worden geamputeerd. En Petra bleef nu met een flinke dierenartsrekening zitten van €1200. En dat terwijl ze net de schuldsanering was ingegaan. En de dader is nog niet gepakt. Het weer een mix van zon en wolken nu bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later bewolkter en ietsjes warmer dan vandaag.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Deze week Zomercarnaval. Meer info? Check forex.nl of de NPO Luister-app.
5: Chris. Yes, sir, man.

0: stil zijn. Chris is er met de B-Blender. Want zo gaat hij.
1: B-Blender.
0: Ja, welke artiest heb je gehoord? Dit is een hele bekende. Maar wie je

0: Entertainment Controlando hier op Phonix. Beat Blender. Waar jij en ik de Beat Blender aan het spelen zijn. 5 tracks van 1 artiest. Aan jou de vraag, welke artiest zit er achter Beat Blender van vandaag? Latanya, die denkt dat het Neo is. We listen and we don't judge. Sergio gaat voor Jason Derulo.
1: Oh man!

het juiste antwoord. Moet je wel bij vertellen, langzaamaan zie ik al wel goede antwoorden binnen druppelen in de NPO-luisterapp. Maar mocht je nog zitten te twijfelen, ga ik je weg helpen met een... Ja, ik vind het zelf een hele sterke hint. Want de artiest die in de B-planner zit, die gaat hem zo meteen nog een keer horen. Is sowieso de afgelopen maand in Nederland geweest. Een grote internationale artiest. En hij trad als kind op als een imitator van Elvis Presley.

0: is het.
1: Hoor jij die er schuilt in de bierblender?
0: Het antwoord hoor je dus zometeen. 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. de bierblender. En ik zei net al, hè. Nio, Jason Derulo, Justin Timberlake, The Weeknd, Usher. Nee, niet het antwoord wat ik zoek. Mocht je trouwens net intunen, denk ik, Chris, van hey, ik heb die hele bierblender gemist. Hoe klonk die nou? Nou, zo klonk die.
2: Bierblender.
0: En zodra je het antwoord hoort, ga je denken van oh, Chris, je hebt gelijk. Dit is echt een hele bekende artiest. Deze internationale artiest was sowieso de afgelopen maand in Nederland. En hij trad op als kind als een imitator van Elvis Presley. Ja, maar wie was dat? Deze naam.
3: Hey, je bent op zoek naar Bruno Mars.
4: Bruno Mars.
0: Inderdaad, Bruno Mars in de bierblender van vandaag. Hij stond natuurlijk in de Johan Cruijff Arena met zijn show. Ik ben er geweest. Het was waanzinnig. Wauw. Wat een show heeft die man weergegeven. De tracks die erin zaten. Uptown Funk, Versace on the Floor, That's What I Like, Finesse, 24K Magic. Maar de vraag nu is, wie kwam als allersnelste in de NPO Luisterrap? En die eer van vandaag gaat naar Rino. Gefeliciteerd, man.
5: Dankjewel.
0: Lekker bezig, man. Hey, jij krijgt sowieso een prijs, maar je mag zelf kiezen welke prijs. Ga je voor Fanic sokken of een mini voetbal?
5: De mini voetbal.
0: Lekker, man. Limited editions zijn de laatste paar, dus goed gekozen. Schep je er bovenop welke track van Bruno Mars wil je horen?
5: Uptown Funk.

Handen bij Ouders vertrekt. Wacht maar tot je zometeen hoort dat een hele bekende Phonics-artiest zijn hele carrière heeft te danken aan het bestelen van zijn moeder. Ja, wie het is, hoe en wat en waarom, hoor je zo naar deze van Ira Star. This is Where Do We Go.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De Europese Commissie geeft webshop AliExpress een megaboete. Het bedrijf moet dik 500 miljoen euro betalen omdat ze de spullen die ze verkopen niet goed genoeg controleren. En daardoor zijn soms illegale of gevaarlijke producten te koop via die Chinese website. EU-correspondent Ardy Stemerding weet waar het misgaat.
1: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
0: En als AliExpress de komende maanden de boel niet verbetert, kunnen ze nog meer boetes krijgen. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem net officieel benoemd na het vertrek van Keir Starmer. En Burnham gaf gelijk daarna een korte speech bij zijn nieuwe onderkomen, 10 Downing Street. En hij heeft de grootste plannen.
2: I will bring forward a new plan for Britain. A 10-year plan. Laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be. Wherever we're coming from, whatever party we support.
0: Andy Burnham wil dus met een 10-jaren-plan komen met doelen over waar de UK over 10 jaar moet staan. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus en de return een week later. En het is lekker cashje voor de buren van Tomorrowland. Mijn Belgische collega's bij de VRT ontdekten dat mensen in de buurt kamers verhuren voor zo'n 900 euro per nacht. En ook schieten de kraampjes met bier en hamburgers als paddenstoelen uit de grond daar. Maar toch zijn er wel regels, zegt de burgemeester.
3: Wel zonder meer dat je geen sterke drank mag verkopen. Dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
0: Ja, iemand die vlakbij Tomorrowland woont, die verdient nu lekker. Hij pakte tot nu toe 3000 euro met zijn drankkraampje. Het weer, een mix van zon en wolken, nu bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later wat bewolkter. En het wordt ietsjes warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Chris. Kevin en Roxy Dekker, zo dan de Vils met Fantasy.

Kevin Roxy Dekker met jij hebt mij hier op Phonix. En kunnen we het even hebben over de halftime show van gisteravond? Phonix. Allereerst een hele dikke shout-out naar Spanje. Want die hebben wat mij betreft echt terecht gewonnen. Ik heb Argentinië ook wel eens beter zien spelen. Dus de beker moest naar Spanje. Maar ik wil het hebben over het middenstuk. Want wat in de showbusiness was daar aan de hand? Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Chris Martin en zelfs de Muppets. Ja, alleen al die namen oplezen duurt bijna net zo lang als de hele show. Het waren dus in totaal 11 minuten aan showtijd, waarin blijkbaar iedereen minimaal 7 seconden moest optreden. Ik weet niet hoe het met jou was, maar het voelde niet als één geheel of zo, niet als één show. Maar meer als een beetje scrollen door je TikTok heen. En bij sommige optredens, ja, hielp het playbacken ook niet echt mee volgens mij. Ja,

Franse artiesten. De optredens waren waanzinnig. Wauw, gewoon. En de ander dacht van ja, kunnen we gewoon weer gaan voetballen? Want wat is dit in de showbusiness? Dit hoort gewoon niet thuis bij het voetbal. Dus ik ben wel benieuwd, wat vind jij?

0: voetbal. He, ik vond het ook iets te lang duren, eerlijk gezegd. Maar dat ben ik. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Wat vond jij van die halftime show van gisteravond? Diallo?
1: Goedemiddag, Chris. Nou, ik vond die optredens wel leuk, hoor. Ja, dat gebeurt toch sowieso reclames tussendoor. Of je nou reclames krijgt of ja, zo'n show. Nou, dan zou ik zeggen liever dan zo'n show natuurlijk, hè. Dus ik vond het helemaal geweldig. En nog beter dat Spanje heeft gewonnen. Die stomme Argentijnen, echt. Denken dat ze kunnen winnen door vals te gaan spelen en gemeen te spelen. Jammer voor ze. Heerlijk voor Spanje.
0: Ja, er zit heel veel frustratie bij Diallo. Maar ik voel je wel, Diallo, eerlijk gezegd. Rachel laat weten in de NPO-luisterhebber. Het was letterlijk één grote poppenkast. Het draait op voetbal. En dat wil ik zien. Niet daar van die halve gare mensen die in superstad door het optreden heen blazen. Ik moet zeggen, veel negatieve comments trouwens in de NPO-luisterhebber vandaag. Sander zegt bijvoorbeeld ook, die halftime show van gisteren was schandalig. Shakira was de enige die echt aan was. Alsof je op TikTok kijkt. Als je op TikTok kijkt, zie je ook dat Justin helemaal geen gitaar speelt. Maar net doet alsof. Hij kon ook beter als andere nummers doen dan dit saaie nummer van gisteren. Nul spektakel. Oké, en Junior?
2: Kijk, weet je wat het is? Bij alle andere vorige WK's, zoals in Zuid-Afrika, Brazilië, Qatar, Rusland. Je zag overal cultuur terugkomen in die WK. Dit WK had ik nul keer het moment van, ja, Amerikaanse cultuur. Behalve een stukje rigged en zo. Maar nu eindelijk bij die halftime show dacht ik van oké, dit is echt iets typisch Amerikaans. En dan zie je toch die Amerikaanse cultuur terug. Dus daarom vind ik het op zich wel chill. Als het maar de volgende WK niet gebeurt. Eenmalig is prima.
0: Ik denk dat ik me helemaal aansluit bij Junior. Want het klopt inderdaad wel. Dit WK zag ik weinig culturele dingen voorbij komen. En dit was wel echt Amerikaans. Hè? Ze wilden uitpakken, meerdere artiesten, et cetera. Dus ze hebben het geprobeerd. Wat mij betreft gegokt en verloren.

Plex en Frenem, populair hier op Funix. Zometeen ook Gino 9, Catnuff, Jiril en Busy met Interessant. En over interessant gesproken, ben weer op zoek naar een hele interessante en sterke powerpokoe. Heb je hem al vast? Drop hem dan in de NPO Luister. Heb daar meer over naar deze van Bad Bunny. Dit is DTMF. Een hele goede middag.

ga je weer rechtop zitten. Reset stand. Snap je wat ik bedoel? En qua track kan alle kanten op gaan. Of het nou hip-hop is, of afro, of R&B. Enige voorwaarde.

0: Play featuring Ozuna met So So hier op Phoenix. Femke, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey. Hey, wat zijn jouw plannen van de dag?
1: Ik ga dadelijk naar Tilburg. Volgens mij is daar volgens maandag. In ieder geval kermis, dus gezellig.
0: Gezellig. Hey, als je naar zo'n kermis toe gaat, ik ben al heel lang niet meer geweest. Wat zijn nou de go-to dingen om daar te doen?
1: Rondlopen.
0: Rondlopen? Geld uitgeven?
1: Nee, het is veel te duur, ja.
0: Ja, dat is wel. Het wordt met een jaar duur inderdaad. Maar ga je alleen of ga je met iemand daar naartoe?
1: Nee, met twee vrienden.
0: Gezellig, gezellig. Hey, ik zei net natuurlijk, ik ben op zoek naar een powerpokkoen track die alle kanten op kan gaan. De enige voorwaarde is, er moet heel veel energie in zitten. En jij kwam er toch met een tune. Vertel, Femke.
1: Ja, ik heb die gevonden. Namelijk Freddy Moreira, Activeren.
0: En waarom die tune?
1: Nou, het is gewoon lekker.
0: Heerlijk. Zullen we er van genieten?
1: Zeker.
0: Top, Activeren, Freddy Moreira hier op Phoenix. De power.

0: kan niks. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja.

0: Sieradsbeurs.nl. Your city, your sound.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%. In één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens het uitzitten van zijn celstraf in Vught drie gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede, ruim 2 jaar geleden. En H. zit nu in een TBS-kliniek en het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij ook echt de cel in zou moeten. Er rijden nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, terwijl daar een verbod geldt voor zwaar verkeer. Volgens de Rijkswaterstaat is de constructie van die brug niet veilig en daarom mag er voorlopig geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat voor een groot deel uit staal dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
1: Al die vrachtauto's die dag in dag uit over die brug denderen, daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal, tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer, besluiten voor het zware vrachtverkeer.
0: Rijkswaterstaat bekijkt wat ze kunnen doen tegen vrachtwagens die toch die brug pakken. Transport en Logistiek Nederland kijkt of ze juridisch iets kunnen doen. Zij betwijfelen of de overheid genoeg heeft gedaan om de brug goed te houden. En op het Museumplein in Amsterdam wordt de laatste hand gelegd aan een groot nieuw kunstwerk. Het wordt een schildering van 700 vierkante meter op een basketbalveld, vertelt de maker Meunier de Vries.
2: Het wordt een heel grote vloerschildering, zoals jullie zien. Er staat ook een tekst in. They tried to bury us. We lopen nu over bury heen. But they didn't know we were seed. En dat gaat over ja, je eigenlijk niet klein laten maken door andere mensen. En dat kan je op elke verschillende manier interpreteren als je wat jij wil.
0: Ja, de vloerschildering verwijst naar de koloniale geschiedenis van het Museumplein. In 1883 werd daar de internationale koloniale tentoonstelling gehouden, waar mensen uit de Nederlandse koloniën tentoon werden gesteld. En komend weekend moet het kunstwerk klaar zijn. Het weer vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, maar later trekt het een beetje dicht. Bewolkt dus, het wordt dan niet warmer dan 24 graden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Noordin en West.
6: En we gaan eens even ons sportief doen zometeen.

0: gaan naar John de Vreester en Jayon en we houden hem even daar. Want Bossy Man, hè? Bossy Man, hè?
1: Oh,
0: Bossy Man! Ja, was genieten gisteren, hè? Argentinië!

0: in te gaan is best onaardig. Maar aan de andere kant...
1: Onaardig?
0: Waar heb ik naar gekeken gisteren?
1: Nou, waar heb je naar gekeken? Naar een heel lekker onsportief wedstrijdje.
0: Het was heel onsportief. Ik moet eerlijk toegeven, die Argentijnen is echt niet normaal hoe onsportief ze zijn, hè? Trappen iedereen helemaal en dan gewoon weer zo normaal het veld opleggen.
1: Ja, ik vind het... geweldig.
0: Hoe ze zijn?
1: Ja, nee.
0: Ze zijn wel echt
1: ze zijn verschrikkelijk. Ze zijn verschrikkelijk, maar daardoor vind ik het geweldig.
0: Ja.
1: Het enige wat ik dan vind, er is ook zo'n gozer. We hebben natuurlijk gisteren over de finale Spanje-Argentinië. Het zal er waarschijnlijk al de hele dag over gaan. We gaan de wedstrijd niet analyseren. We gaan even inzoomen op dat onsportieve gedrag. Dat was een speler, die kreeg een tweede gele kaart. De eerste gele kaart was omdat hij een wegwerpbeweging maakte naar de scheids. En de tweede was omdat hij een snoeiharde tackle maakte. Maar wat ik dan wel had verwacht van hem... Het is toch zo'n teringventje. Toen hij eraf werd gestuurd, slaat dat nog even iemand op zijn bek gewoon.
2: Noordin.
0: En Wes.
1: Dat is wat ik dan denk. Als je dan toch al die rode kaarten hebt, je WK-finale is toch al voorbij. Ja. Trap dan even Lamine Jamal nog even, de wedstrijd uit.
0: Ik vind het toch onsportief van hem dat hij dan gewoon van het veld afloopt. Maar kan je nog even één keer uitleggen voor iedereen wat onsportief nou is?
1: Onsportief gedrag buiten het voetbalveld is het volgende. We hebben het gevraagd aan Supercartel. Je ziet heel veel TikTok en Instagram video's voorbij komen over onsportief gedrag. Even met mijn kompa onsportief naar Scheveningen. Maar wat wordt er nou mee bedoeld? Onsportief is een woord dat tegenwoordig voor bijna alles gebruikt kan worden. Het betekent eigenlijk iets opvallend, geks, goed, slecht of bijzonder. De betekenis hangt helemaal af van de situatie. Een voorbeeldje van onsportief gedrag. Met je kompa rondjes rijden op kruiskade op zoek naar toppertjes. Mooie dames.
0: Dat is heel onsportief.
1: Dat is heel onsportief. En wij zijn op zoek naar onsportieve plekken van deze zomer. Want ik denk, ja, Spanje-Argentinië, onsportiever dan die Argentijnen wordt het niet. Ofwel, wat vind jij echt nummer 1 onsportiefste plek van Nederland?
0: Ik denk nummer 1 award gaat toch echt naar Marbella.
1: Ja. Dat is dan niet in Nederland, maar ik snap je wel. Hoezo is Marbella zo onsportief?
0: Ze zeggen altijd op Marina lopen, heel onsportief met je Hermes slippertjes.
1: Loafers.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik kan het helemaal voor me zien. Hoe je daar helemaal glad met je blouse open loopt.
1: Ik ga wat dichter bij huis zoeken. Ik vind de Meent in Rotterdam ook wel heel onsportief. Ik vind de Meent ook wel heel onsportief, hoor.
0: Na 8 uur 's avonds, wanneer de wegen zijn afgesloten, is het heel onsportief.
1: En zeker wanneer het een rosé weer is. Zodat jij in je kompa even die uitlaat van die huurbak kunnen laten kletteren door de Meent. Om te kijken of we nog wat toppertjes kijken bij 108.
0: Oh mijn god.
1: Ja, wij zijn op zoek naar de meest onsportieve plekken. Dat mag binnenland zijn, buitenland. Wat zijn de meest onsportieve plekken van Nederland of van het buitenland? Drop het even in de NPO Luister app. Wij zijn op zoek naar onsportief gedrag. Dus dit is een oproep naar onsportief gedrag.
2: New music. Nieuw opvallend.
3: Kat Neuf featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
2: Funny.

0: heel makkelijk. Dat kan maar één plek zijn. Argentinië zelf. Want tegen een verlies kennen ze niet. Ze zijn alleen maar sportief als het goed gaat, denken ze. En zelfs dan zijn ze nog onsportief. Dus ik zeg gewoon lekker Argentinië. Van
1: niks. Noordin. Noordin en Wef.
2: Wat zijn de meest onsportieve plekken om deze zomer naartoe te gaan? Onsportief gedrag, ja, betekent eigenlijk iets opvallends, geks, goed, slecht of bijzonder. Maar dat betekent meer gewoon een beetje fouterig, hè? Een beetje foute plekken is dat.
3: Ja, en Ibi noemt er eentje op waarvan ik ook denk, inderdaad, die hoort echt op het lijstje. En dat is namelijk de pier op Scheveningen.
2: Ja, vind je die onsportief?
3: Ja, ik vind hem wel fout, hoor. Je hebt een paar tentjes. Dat...
2: Ik weet niet of dat echt bij onsportief hoort.
3: Ja, ja, dan wij gaan naar andere plekken toe waar we onsportievelingen zien. Maar je hebt klasses in onsportief,
2: ja, ja.
3: En zeg maar, voor mij is dat de beginners level.
2: De beginners level of onsportief. Jay zegt Thalia, daar wordt ook wel onsportief gedrag vertoond.
3: Thalia, ja. Ja, ja, ja. Ook wel een leveltje, hoor.
2: Ja, Juicy zegt Ibiza is heel onsportief. Maar het ligt eraan waar op Ibiza.
3: Ja, waar.
2: Je hebt Ibiza ook natuurlijk dat hippie gedeelte en juist de jet set live en dan dat duurde. Maar je hebt ook gewoon een Ushuaia is toch best wel onsportief.
3: Heel onsportief, ja. Ja, ja, je hebt ook dat je met je boot ergens naartoe kan.
2: Vesso
3: Beach, ook heel onsportief inderdaad.
2: Fuerteventura of zoiets?
3: Ja, Fuerteventura denk ik. Geen idee.
2: Fuerteventura?
3: Zakaria zegt het strand bij Nesselanden in Rotterdam.
2: Ik ken dat niet.
3: Nou, ik weet niet of het wel sportief is of het ander wordt.
2: Kim zegt Tanger.
3: Ja, ik heb inderdaad ook gehoord.
2: Tanger kan heel onsportief zijn.
3: Ja, ik heb het niet zo ervaren, maar ik denk inderdaad dat het kan. Maar dit zijn wel een aantal goede plekken. Ik hoop dat we ook een paar in Nederland krijgen. Misschien dat wij ook even onsportief kunnen doen deze zomer.
2: Ja, Zwarte Pad in Scheveningen is ook wel onsportief.
3: Waarom moet je onze plek nou verraden?
2: Gewoon Hagenezen waren daar vroeger, maar nu wordt het wel heel onsportief van mensen van buitenaf.
3: Ja, iets te...

0: Summer Star Tornado door je speakers hier op Phoenix. En zometeen is het tijd voor het middagdame kennisquiz van 5 vragen... waarin ik jouw hulp keihard nodig heb en Wef ook. Want we gaan gewoon weer onze kennis testen, hè Wef?
1: Ja, of ik er zin in heb is wat anders.
0: Ja, het is helaas weer zover voor jou.

0: Huh? Hebben tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jij kan kiezen. Ga ik Noordin helpen?
1: Pardon, een beetje verkouden.
0: Oh, ben je nou ziek?
1: Ja, best wel. Ik voel me eigenlijk ook...
0: Ja, ik wil echt niet naast je zitten, man. Maar daar hebben we het straks wel over. Ja, middagtentamen, kennisquiz. Nou, dat vind ik echt niet normaal.
1: Sorry,
0: ja,
1: sorry dat ik...
0: Meld je dan ziek als je ziek bent? Weet je wel, je gaat je collega's aansteken.
1: Fijn dat je zo me bekommert of het wel goed met me gaat.
0: Kennisquiz van 5 vragen tussen mij en Noordin. Maar we hebben beide iemand nodig om ons te helpen de winst naar binnen te halen. Denk jij dat we kunnen doen? Dan kan je team even een NPO Luisterapp sturen.
1: Ja, of natuurlijk gewoon team Noordin. Jij moet dus nu echt even gaan kiezen. Wie ga ik supporten? Die arme, zieke team Noordin die wel echt een steuntje in de rug kan gebruiken.
0: Jeetje, zielig.
1: Wef de Heks, die helemaal geen mercy hier voor me heeft.
0: 1 keer verkouden, jongens. Niet normaal.
1: Nou, team Noordin of team Wef, drop het in de M.

0: Hoe heet het gebouw waar de Amerikaanse president werkt?
1: Nordin.
0: Nordin.
1: Het Witte Huis.
0: Dat is 1-0 voor Nordin. Netjes.
1: Wil je iets zeggen, Bev? Of waarom baal je nou zo? Of...
2: Nou, ja, ik wil iets zeggen. Ik ben echt blij dat ik niet heb...
0: Wat wil je zeggen?
1: De Twin Towers, zou jij zeggen. Och,
2: nee, maar niet waar ik... Nee, zeg maar, niet waar hij werkte. Want het gebouw in Amerika, ik dacht gelijk daaraan.
0: Wauw.
2: Huh? Hebben ze tentamen?
1: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middag.
1: Ja, ik zag jou zo balen. Dus
2: nee, ik dacht zo gelukkig heb ik niet gezegd. What the fuck, Zo, ik schrok gewoon van mezelf. Je weet toch, soms heb je van die gedachten in je hoofd. En denk je, zo, dit is bizar.
0: Het is maandag, we gaan pas beginnen.
1: Ja, Luc, dit komt goed vandaag, toch? Luc.
4: Yo.
1: Dat komt goed vandaag, toch?
4: Ja, sowieso.
2: Ik heb Rashid in mijn team. Rashid. Je moet me echt gaan helpen, man. Je moet me gaan helpen, want dit gaat nergens over.
4: Nee, komt goed.
1: Ja, we spelen dus het middag de dame kennisquiz van 5 vragen. We hebben alle 2 iemand in ons team. Als we het niet weten, dan is de ander aan de beurt. En is dat ook fout, dan schakelen we over naar onze teamgenoten. Sander is onze quizmaster. Verder nog dingen?
0: Nee, dat was wel zo'n beetje.
1: En waar je ook bent, je kan ook gewoon meedoen met het middagtentamen. Stel dat ik vandaag win, dan heb ik even een andere tune voor vandaag.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja,
0: dan heb je een ander?
1: Ja.
3: Het middagtentamen.
0: Ik ben benieuwd, maar Wef kan ook
2: winnen.
0: Stel
2: dat ik win, oh my god. Nou, let's go.
0: 1-0 voor Wef, voor Nordin. Vraag 2. Bij het lange baan schaatsen, hoeveel meter is 1 rondje?
1: Lange baan schaatsen, zeg je?
0: Ja.
1: Nordin, ja. 500 meter?
0: Nee, dat is niet goed. Wef, weet jij het?
1: 500
2: meter.
0: Nee, ook niet goed. Rashid, weet jij het?
4: 400 meter.
0: 400 meter?
2: Lekker, Rashid.
1: Hoe komen ze op 400? Dat is toch ook helemaal niet logisch? Dat is 500 toch veel logischer?
0: Ja, maar niet dat ik dat ook ga opzoeken. Dat gaan we niet doen. Vraag 3, 1-1 staat het op dit moment. In de eerste verse van Def Major in No Go Zone... Er wordt een stad genoemd. Welke stad is dat? Eerste verse. Def Major.
2: Wef.
0: No Go Zone.
2: Wef. Is het Capelle?
0: Nee, geen Capelle. Nee.
1: Oh.
0: Rustig. Nordin, 5.
2: 5, 4, 3, 2.
0: Geen Amsterdam. Weet jij het?
4: Oh, ik weet ook niet, man. Daarna?
0: Nee. Rashid, noem jij eens?
4: Ik weet niet. Gok iets, Rotterdam.
0: Nee. Mijn wijk Schiedam is een no-go zone.
1: Oh, ja.
2: Ja, sorry hoor.
1: Nee, dan snap ik al dat iedereen het vergeten is.
0: Het is nog steeds 1-1. Vraag 4. Welke film gaat over een orka die ze willen vrijlaten?
1: Nordin! Free Willy!
0: Ja!
1: Ja! PS2-1! Ja! Wat een van mijn lievelingsfilms van vroeger.
0: Echt waar?
1: Ja, serieus. Bij mijn pa. Die op DVD's. Free Willy. Ja, ik dacht echt dat ik Matties was met die orka. Oké, maar dat is een verhaal.
0: Weet we dat ook weer. Goed. 2-1 voor Nordin. We gaan naar de laatste vraag. Vraag 5. Let goed op. In welk dorp ligt de Efteling?
1: Nordin
0: was eerder. 5, 4, 3.
2: Ik haat dat park toch, dus het boeit me niet. Ja.
0: Is 3.
2: Een park waar ik niet graag naartoe kom.
1: Kaatsheuvel.
2: Who cares?
1: Kaatsheuvel. Luc, ben je daar?
4: Lekker man.
1: Luc, ben je daar?
4: Lekker man.

0: lekker start op die maandag. Gadverdaddy. Gadverdaddy. De Twin Towers.
1: Nou, dat, waarom moet je dat nou zo, op zo'n manier zeggen?
0: De Twin Towers. Oh, dacht je even bijna, hè? Bijna.
1: Ik was close.
0: Ja,

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
3: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim een half miljard euro die de webshop eerder vandaag kreeg van de Europese Commissie. Ali zou te weinig doen tegen de verkoop van illegale en soms zelfs gevaarlijke producten. Hoort onze correspondent Ardy Stemmerding.
1: De boete had nog hoger kunnen zijn. Als je kijkt naar de omzet van AliExpress, dan had die boete wel op kunnen lopen tot 8 miljard euro. Dus je zou, als je het een beetje gunstig brengt, ook nog kunnen zeggen dat het meevalt, die 550 miljoen euro. Maar neem niet weg dat dit wel onder de huidige wetgeving van de Europese Unie de hoogste boete is die ooit is opgelegd.
0: Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen illegale producten steeds worden verwijderd, maar dan vervolgens snel weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het Centraal Orgaan Asielopvang heeft een megaclaim ingediend bij een hotelregelaar. Die ZZP'er zou voor het COA hotelkamers hebben gefixt waar Oekraïners zouden kunnen worden opgevangen. En nu wil het COA bijna 200 miljoen euro zien omdat ze onderling gedoe hebben over de huurcontracten. Die claim is een van de hoogste ooit van de overheid tegen een bedrijf. Ja, vanavond wordt het Spaanse elftal gehuldigd in Madrid. Sven Tuijters is correspondent in Madrid voor de Vlaamse VRT. Ja Sven, hoe is de sfeer daar?
2: Op dit moment zijn er al supporters aanwezig. Ook heel veel politie. Er wordt gesproken over ongeveer 1000 politiemannen die het hele feest van vandaag gaan in goede banen leiden. De stad verwacht ongeveer 1 miljoen mensen die komen feest vieren. Waarschijnlijk rond 7 uur, 8 uur kan de optocht beginnen die 2 uur zal duren en eindigen op Cibeles, de plek in de stad waar traditioneel alle grote voetbalfeesten gevierd worden. Dan zullen er DJ's, optredens zijn en kan het feest de ganse nacht duren. Dus als we zeggen dat de Argentijnen niet goed kunnen verliezen, dan kunnen we wel stellen dat de Spanjaarden heel goed feest kunnen vieren.
0: Oké, Sven, dankjewel voor nu. Gaan we naar het weer toe. Vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon. Later wordt het bewolkt. Wordt het maximaal 24 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Nordin en West.
6: En een van ons twee had ruzie om een bizarre reden.

0: through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Het is tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee de waarheid spreekt en wie er tegen jou aan het liegen is. De vraag van vandaag is ook: who did it?
3: En Sander, onze producer, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen.
4: Yes.
3: Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Vandaag is het verhaal: ik heb ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht. Wef, hoe ben jij dan precies opgelicht?
3: Ja, jullie gaan het echt nooit geloven. Maar er kwam dus een man voor mijn deur.
4: Mm-hmm.
3: En die man die zei dus tegen mij dat hij allemaal laptops verkocht. Ja, en ik had zoiets van, ik had er echt één nodig. Dus ik dacht, weet je wat, geef er maar één. Nou, ik doe die doos open. Was het gewoon een beeldscherm met piepschuim erin.
4: Oh, wauw. Oké, okay, en Noordin, hoe is...
5: Een Peerbook Pro.
4: Oh, help. Noordin, hoe is dit dan geëindigd?
5: Ja, hoe is dit geëindigd? Ik heb gewoon betaald.
4: Je hebt gewoon betaald?
5: Ik heb betaald.
4: Wauw.
5: Ik heb ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Noordin, of hoort het bij Wef? Drop het even in de NPO Luisterappen. Laat het vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort. Spraak mee moet je vinden bij Echt Extra Leuk. Oké, ik heb ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht. Bij wie hoort dit verhaal?

0: ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, bij wie hoort dit verhaal?
3: Maria die zegt verhaal van Wef klonk geloofwaardiger.
0: En Ali, wat denk jij?
4: Ik ga sowieso voor Noordin. Weet je waarom? Deze man is gewoon gul. Hij heeft gewoon betaald. Kijk maar naar Expeditie Robinson. Hij gunt gewoon zijn munt aan... hoe heet die man ook alweer? Ik ben blij. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, hij is gunner. Hij geeft, weet je. Dus ja, ik denk hij heeft inderdaad betaald. Ik weet niet waarvoor. Maar goed, hij heeft wel betaald. Ja toch?
0: Ja, het is natuurlijk over mijn maatje Sherendi Martina.
3: Ja.
0: Ja, Maria die zegt, verhaal van Wef klonk geloofwaardiger. Jessen zegt 100% Noordin. We hebben het ook even op onze Insta gevraagd, Noordin en Wef. 43% denkt...
3: Jeetje, hou eens op met het goes, joh. Die denkt dat jij het bent en 57% denkt dat ik het ben.
0: Ik begin ook een beetje warmer te
3: worden. Ja, maar ik ga vrijdag op vakantie...
0: Beetje warm hier.
3: Ik luister dit track.
0: Hey, snik heet.
3: Ik wil niet ziek worden.
1: Who did it?
2: Het was Noordin.
0: Ja, en daar zit nog een verhaal bij. Dit is ongeveer 3 jaar geleden. Ik ben opgelicht in Club R. Toen het nog bestond.
3: Oh, wat heftig.
0: Nou, Club R was echt mijn vaste prik om naartoe te gaan. Ongeveer elke donderdag was ik daar. En sowieso 1 keer op de vrijdag, zaterdag, zondag. Ik was altijd gewoon ongeveer 2 keer in de week in Club R te vinden.
3: Een soort onkruid.
0: Ja, als ik onkruid gaan. Ik was daar gewoon kind aan huis, jongen aan huis. Ik kon gewoon via de achterdeur naar binnen. Kon lekker de rijders van de DJ's opzuipen. Ik had gewoon altijd een goede tijd in R. Ik vond R gewoon echt leuk. Oké. Nou, het was net de begintijden toen ik met Jen ging en een kennis van haar gaf een feest in Club R.
3: Ja.
0: Ik was met een paar matties bij haar thuis en zei ze, hey, zal ik een tafel voor jullie regelen? Dan kunnen jullie daar gewoon naartoe, kan je gewoon met je vrienden een drankje doen. Dus ik dacht, nou, wat een topper, top, gaan we het doen. Dus ik ga daar naartoe, kom die de connect van haar tegen en ja, die zegt, ja, dit is jullie tafel en ik heb het geregeld, maak gewoon wat stories. Dus, deze geven wij aan jullie, dit en dat. Nou, dus wij toptijd. Maar wat het dus is met organisatoren vaak op een feest, heb je 2 of 3 organisatoren.
3: Ja.
0: En er was dus 1 gozer en die kwam op een gegeven moment naar me toe en die zei, ja, jij moet nog even die fles afrekenen.
3: Hè?
0: Die toon. Dus ik zeg, nou, ik zeg, volgens mij ben ik niet helemaal, niet helemaal wat is afgesproken, maar ja, hij zegt, ik zeg, anders moet je even, hij zegt, ja, maar je moet niet, kan je niet betalen of zo. Weet je, dus, het werd een beetje, dus werd een beetje zo. En toen zei ik van, ik ga sowieso niet verder met jou praten. Dus ik zeg, hou maar iemand anders erbij of dit of dat. En ik weet niet. En toen zei hij nog iets van, ja, je kan op de radio wel altijd zo stoer praten. Maar hier moet je gewoon betalen als je iets verstaat.
3: Wat
0: dus toen
3: lelijk.
0: Zei ik tegen hem van, hey, ik praat sowieso niet meer met jou. Dus ik zeg, jij moet je mond gewoon dicht houden en heel gauw met die pin komen. Want, en toen kwam die andere organisatie aanlopen, de organisator. Ja. En die ging ruzie met hem maken. Of een woordenwisseling van, nee, maar dit kan je niet maken. En, maar je zag gewoon die afgunst van hem naar mij. Toen dacht ik van, weet je, ik betaal het gewoon. Dan kan je nooit van, hij wilde toen niet dit of wilde toen niet dat. Maar dat was wel, vond ik wel lastig hoor. Want ik dacht ook van, ik kom hier via Shanna.
3: Ja.
0: Dus als ik dan de eerste keer dat zij zoiets regelt gelijk een hele stand-up gaat schoppen, dat vond ik ook niet nice.
3: Ik had echt niet betaald.
0: Nee. Achteraf...
3: Had je gewoon niet moeten betalen, want dat was gewoon de afspraak.
0: En toen dacht ik ook, ja, voel me ook wel een beetje opgelicht.
3: Is ook echt... Ja. Weet je hoe duur zoiets is? Wat heb je betaald? 2,80? 4? 3?
0: Ja, ik denk tussen de 300-400 zo.
3: Jeetje, Noordin. Wat slecht.
0: Ja.
3: Nou, nooit meer. Want het bestaat niet meer, de club.
0: Nee, maar die week erop was ik er gewoon weer, hoor. Rest in power, Club R.

0: Auratje.
1: Nou moet het echt ophouden, Ben.
0: Auracheck.
1: Ik vind het niet normaal dat jij hier ziek naar werk toe komt, wetende dat ik vrijdag op vakantie ga. Ik kan gewoon ziek worden.
0: Ja, maar ik moet toch...
1: Je moet toch werken? Nee, je moet beter worden.
0: Je moet werken voor een befaamd voetballer, zei ooit. Je moet werken voor je...
1: Nee, ik wil echt niet verkouden worden. Ik wil echt niet verkouden worden door jou. Dus beter ga je een beetje op een afstand staan.
0: Nou, je kan hem ook insteken met... Hey, wat vervelend dat jij ziek bent. Dat je zoveel moet werken. En dat je dus geen tijd hebt om uit te rusten. Kunnen we misschien wat tips voor jou binnenhalen? Dat zou ook een insteek zijn. Is dat een leuke insteek
1: misschien? Ja,
0: daar hebben we misschien nog wat aan.

0: Noordin, jij moet echt op afstand van mij blijven, hè? Ik ga vrijdag op vakantie. En ik liep al naar binnen en je kuchte zo naast me en ik kreeg er gelijk warm van.
1: Moeten mensen als ze ziek zijn thuis blijven?
2: Noordin en Wef.
1: Ja, en ik ben niet echt ziek. Ik ben gewoon verkouden. Ik ben gewoon een beetje snotje, een beetje verkouden.
0: Ja, maar ik wil dat niet hebben. Ik ga vrijdag op vakantie met mijn kinderen. Dus ik kan het echt niet aan als ik straks ook nog verkouden ben en ik ga vliegen. Weet je hoe rot dat is?
1: Nou, ik had de hele tijd een heel klein kriebeltje achter mijn keel.
0: Oh, godver.
1: Heel rot, moet ik zeggen.
0: Ja, en dat gaat best wel...
1: Je overdrijft wel een beetje.
0: Nee, het gaat echt snel, hoor. Het gaat en jij praat ook de hele tijd naar mijn kant toe.
1: Ja, ik heb ergens toen tijdens corona begrepen dat als iemand niest... dat je dan op 125 meter afstand moet zijn.
0: Jeetje, wat slecht. En dan zitten we hier zo in zo'n hok. Ja, ik heb echt tips nodig om niet verkouden te worden. Want ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik krijg bijna anxiety. Misschien moet ik mezelf ziek melden tot vrijdag.
1: Nou, hoe doe dat?
0: Nee, jij moet dat doen, want jij bent echt ziek.
1: Nee, ik ben dus wel... Zijn we op zoek naar tips om beter te worden of om het niet te krijgen? Of om allebei? Want het is ook wel heel fijn als ik... Nou, maar dat is misschien te lastig als je aan het luisteren bent. Dan moet je op twee dingen antwoord geven.
0: Ik denk misschien, hoe kun je een verkoudheid voorkomen?
1: Oh.
0: Dat is een goeie. Dan weet jij wat je de volgende keer moet doen en dan weet ik wat ik nu moet doen.
1: Hoe kunnen we samen verkoudheid voorkomen? Drop het even in de MP Luister, want ik hoor heel veel mensen om me heen die ziek zijn. En dat is toch wel een rare periode.
0: Jij bent zelf ziek.
3: Prins. Wat? Prins, dienstje.

0: vals bezig met Soundflow en een ding hier op Vonix. En er zit een dingetje in mijn keel, sorry.
1: Wat vreselijk.
2: Vonix.
3: Noordin.
2: Noordin en Web.
0: Ja, ik word ook een beetje... Ik heb soms van die zweetaanvallen.
1: Ja, Noordin is ziek en heeft besloten om toch naast mij te zitten... wetende dat ik vrijdag op vakantie ga. Dus ik heb tips
0: nodig. How can I make this about me?
1: Ik heb tips nodig om niet ziek te worden, guys. Ik krijg echt lichte paniek als iemand al naast me begint te hoesten, te niezen in een winkel. Dus ik heb zoiets van, hey, misschien heb jij de ultieme tip voor mij. Maaike die zegt, ik slik altijd vitaminepillen. Tot nu toe ben ik niet vaak ziek geweest.
0: Ja. Ik slik ze altijd als ik ziek ben, Katie.
1: Ja. Ik heb ook het idee dat jij nooit fruit eet. Klopt dat?
0: Ja, ik moet wel wat gezonder gaan doen.
1: Ja. Fabienne zegt, ben je ziek? Blijf thuis. Nou, wat een goede tip, Fabienne. Want
0: en dan ga jij mijn hypotheek betalen, Fabienne. Mijn huur, mijn boodschappen.
1: Ja, maar je maakt je collega's
0: benzine.
1: Wel ziek.
0: En heb je de benzineprijs gezien, Fabienne? Ja, ik weet het niet.
1: Voice meme ook van Finesh.
4: Hey, Raf. Ik was laatst in Turkije, Istanbul, vorige week. En ik heb daar in de apotheek zo'n virusblokker strepsel gehaald. Blijkt dat wel helpt. Moet je even kijken, als ze dat ook hier hebben.
1: Nou, ik ga even met het vliegtuig naar Istanbul om dat te halen. Maar dankjewel, Finesh. Ik vind het echt een goede tip. Ik ben ook op thuisarts.nl gegaan. Dat is een website...
0: Wat is dit, thuisarts.nl? Ja, ik heb hier echt nog nooit van gehoord.
1: Dat is een website die gebruikt wordt door huisartsen. En ze geven dat vaak ook als advies mee van... Hey, mocht je een bepaalde... Ja, mocht je ziek voelen en past het bij een bepaald ziektebeeld... dan kan je daar op www.thuisarts.nl kan je dat gewoon invullen. Dus je kan bijvoorbeeld verkoudheid invullen... en dan zie je allemaal tips wat je wel en niet moet doen... en wanneer je de huisarts moet bellen... Nou ga ik een aantal tips opnoemen. Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe jij dat?
0: Ja.
1: Nee, ik heb nooit gezien. Hoest en niets in je elleboog.
0: Maar jongen, dat ik op werk... Dat, waar, ga je met mij mee naar de wc?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ik heb jou toch ook nog nooit je handen zien wassen, idioot.
1: Hoest en niets in je elleboog of in een papieren zakdoek. En gooi die daarna weg.
0: Nou, dat doe ik niet.
1: Nee,
0: inderdaad.
1: Dat weten we. Raak je ogen, neus, mond zo min mogelijk aan met ongewassen handen. Ik heb je nu echt al 10 keer je mond zien aanraken.
0: Conclusie?
1: Ja, conclusie is dat ik dood ga. Nee, thuisartsen legt ook uit dat je...
0: We gaan allemaal dood, dus...
1: Thuisartsen legt ook uit dat je een verkoudheid niet altijd kunt voorkomen... omdat verkoudheidsvirussen zich gemakkelijk verspreiden. Dus Raveen zegt eigenlijk de ultieme tip is run.
0: Voor jou.
1: Ik denk gewoon overdosis vitamine C-pillen of zo.

Gisteren was natuurlijk de halve finale van het WK. Grote kans dat jij de halftime show precies met onder andere Justin Bieber, Burna Boy en Shakira. Ik was iets heel anders aan het doen. Wat dat is, vertel ik je zo meteen over iets wat terug moet komen. We gaan misschien wel een petitie starten. Je hoort het zo meteen.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Noah die en haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, is samen met drugsbaas El Chapo een van de grondleggers van het Sinaloa-drugskartel. El Mayo werd een paar jaar geleden naar een ranch in Sinaloa gelokt, overmeesterd en in een vliegtuigje naar de VS toegevlogen en vervolgens overgedragen aan de FBI. In Bologna in Noord-Italië zijn protesten uitgebroken nadat een man is gestorven bij een arrestatiepoging. Twee agenten en een omstander gingen op de rug van die man zitten, die meermaals om hulp riep. En mogelijk was hij psychotisch. Vanavond staat er opnieuw een protest gepland. En na een weekendje hukken, oftewel flink losgaan op de Zwarte Cross, werd vanochtend de boel weer ingepakt en ging iedereen weer huiswaarts. Maar niet voordat er werd geblazen. Een alcoholcontrole dus, bij het uitrijden. Voor deze gasten liep die controle niet goed af, zag deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Wat is er zojuist gebeurd?
2: Nou, dat zie je. Hij heeft niet te veel gedronken. Iets te veel gedronken, denk ik.
1: En nu sta je hier zonder bestuurder.
3: Ja, want ik denk niet dat wij wel mogen.
1: Jullie gaan het ook niet halen.
2: Nee, goed van me.
0: Ja, uiteindelijk werd hun auto door een agent weggereden, waarna ze moesten wachten op hulp. En NEC-supporters hebben er vertrouwen in dat ze de volgende voorronde van de Champions League kunnen bereiken. Vanmiddag werd NEC bij de loting gekoppeld aan Olympiakos. Zo'n 2000 fans kwamen in het centrum van Nijmegen bij elkaar om naar die loting te kijken.
4: Olympiakos F. Olympiakos.
5: Ik ben heel blij met de loting.
6: Ja, ik ook.
7: Ja, wat mooi toch? Hartstikke mooi.
5: Olympiakos is wel goed, maar ze kunnen wel winnen.
0: De eerste wedstrijd speelt NEC in Griekenland op 4 of 5 augustus en de return is een week later. Het weer vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, later trekt het dicht, wordt bewolkt bij maximaal 24 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
8: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Noordin en West. En welk programma moet terugkomen op de Nederlandse TV als je er eentje mag kiezen?

0: Warren met Hoog. En als jij één programma terug zou mogen krijgen op de Nederlandse buis, welk programma is dat dan?
1: Noordin en Wef.
0: Ja, voor mij met stipt op 1 het tv-programma Ik Geloof in Mij. En daarin worden allemaal verschillende zangers gevolgd. Ja, die laten we zeggen nog niet...
2: Het zijn doorgebroken.
0: En het zijn zangers die bijvoorbeeld ook... De een is wat ouder, de andere heeft bijvoorbeeld zijn uiterlijk niet mee. Het zijn allemaal zangers waarvan je denkt... Oeh, ik weet niet zeker of je het gaat halen. Ze hebben allemaal gewoon een bijzonder verhaal. Het is niet per se in het negatieve, maar het zijn gewoon... bijzondere mensen. Die worden gevolgd op de voet. En het programma zegt het al. In de fase waar zij zitten in hun carrière... moet je geloof hebben in jezelf. Ik geloof in mij.
2: Wat goed.
0: Want anders ga je het niet redden. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Ja, ik ga een kort fragmentje laten horen over een van de sterren van de show destijds. René Leblanc. En die is echt gewoon een BN'er geworden. Die heeft hartstikke veel boekingen gekregen.
2: Wat
0: en
2: goed.
0: Heel Nederland kent hem dus. En dit was een fragment uit de serie, moet je luisteren.
3: Op zo'n podium dan ga ik leven. Het is net alsof ik, als ik sta te wachten en ik word aangekondigd en ik hoor die naam, dames en heren, René Leblanc. En dan ga ik zweven.
4: En zijn naam is René Blanc!
0: Ja, en dat soort dingen zitten er dus allemaal in die serie. Maar er is dus één iemand van die serie, want deze serie was jaar geleden op tv. Rutger van Barneveld. En die heeft dus nu een nummer 1 in te pakken door heel Nederland.
2: Wat
0: met deze. Een klein remixje van gemaakt. Ik zat eens te denken, welk programma zou jij graag terug willen horen?
2: Ja, er zijn er wel echt meerdere. En ik denk misschien mijn top 2 is dan toch wel echt het Huis Anubis of Idols.
0: Oh my god, Huis Anubis. Denk je niet dat het nu te spannend is voor de kinderen van nu?
2: Nee joh, ze moeten niet zo zeuren. Maar die switch van die ene guy naar Ahmed Akabi was wel goed.
0: Ja, dat was wel verder in het seizoen inderdaad. Ahmed Akabi stopte er volgens mij mee.
2: Ja, dat
0: en in één keer hadden ze iemand anders.
2: Een andere guy, ja.
0: Zonder aankondiging, zonder iets. Die heette gewoon Appie ook en het was gewoon klaar. Wij zijn gewoon op zoek. Welke Nederlandse tv-programma zou jij graag terug willen? Laat het even weten in de MP Luister. We zijn heel benieuwd wat jij ervan denkt.

0: favorietje. En dat was namelijk... Ik geloof in mij. Daarin worden zangers gevolgd die nog niet de doorbraak van hun carrière hebben. Dat klinkt dan ongeveer zo.
1: Op zo'n podium dan ga ik leven. Het is net alsof ik... Ja, als ik sta te wachten en ik word aangekondigd en ik hoor die naam, dames en heren, René Leblanc. En dan ga ik zweven.
2: En zijn naam is René Leblanc!
3: Noordin en Web.
0: Ja, ik heb ook nog een leuke.
4: Welke dan?
0: Ik heb het nog nooit gedaan.
4: Oh, dat ken ik
0: niet. Ken je die? Daar gingen ze, mensen die dus nog nooit seks hadden gehad, die gingen ze dan volgen in
4: Maar er was toch altijd wat mis met die mensen?
0: Nou, we willen niet per se zeggen dat er iets mis is als je nog nooit seks hebt gehad. Maar als je bijvoorbeeld 45 bent en 48, dan is er iets aan je wat misschien anders is dan de gemiddelde. En zeker dan de norm. Dus ergens heeft deze persoon bijvoorbeeld hele hoge eisen. Of ja, ergens kan hij moeilijk aansluiting vinden met het andere geslacht.
4: Nog omdat
0: het
4: heel awkward
0: is. Ja, het is echt geweldig.
4: En dit was een tv-serie?
0: Dit was een tv-serie.
4: Oké, okay, heftig.
0: Met echte mensen.
4: Nou, deze kende ik wel, die user aan zeggen. Barbie en Michael. Dit was echt code
0: toch? Oh ja, ja, ja, ja.
5: De hoogste tijd om maar eens een paar meubels uit te zoeken voor het huis in Spanje.
6: Oké, okay, maar hou je wel een beetje binnen het budget allemaal.
7: Toch geld zat jij?
6: Nee, even serieus nou, Samant, want...
7: Mike, ik ga hier niet heen om mijn geld te kijken, hè?
4: Armina die zegt Geer en Goor. Ik hoop dat ze weer samenkomen.
0: Oh, dat zou geweldig zijn.
8: Je ziet die god tyfus heet in die rol. Volgecremeerd gewoon, was je hier. Dat is gewoon niet normaal.
9: Ik lig onder de branddeken.
0: Ja, je moet automatisch gewoon van lachen van het. Dat heb ik dan.
4: Sidney die zegt, kennen jullie proefkonijnen nog?
0: Oh, wat was dat ook alweer?
10: Welkom bij Survival at Ons Oude Home. Wij vertrekken vandaag. We gaan verhuizen. We gaan terug naar waar ons hart ligt.
0: Ja, met
10: naar de kloten.
4: Ik hoor gelijk dat het Valerio is, maar wat hij doet, geen idee.
0: Ja, en ook met de O.O. Gerso, dat was een programma waarin Barbie bekend is geworden.
4: Geweldig,
0: Sterretje,
4: toppers.
0: Matsu, Jokertje. En die gingen dan naar de strip.
4: Je vergeet eentje. Hallo Bibi, doe even normaal.
0: Oh, sorry, ja.
4: De topper van heel het programma, wat een geweldige vrouw.
0: Ja, ja, maar het is grappig dat je zegt, maar zij staat niet in dat rijtje zo bij mij.
4: Je vindt haar niet bij O.O. Gerso passen, omdat ze zat er toch in.
0: Nee, maar zij is zeg maar degene die... Zeg maar nu nog het
4: normaal
0: meest,
4: wil je zeggen.
0: Die nu het meest bekend is.
4: Ja, klopt.
0: Zij heeft nog...
4: Ja, dat noem je goed doorpakken, noem je dat toch?
0: Ja, ik was er helemaal vergeten dat zij dat toppertje was inderdaad.
4: Dat is echt een prachtige vrouw. En ook echt leuk in het

0: even een stukje nostalgie terugbrengen.
1: Ja.
0: Nu we het toch over nostalgie hebben, wat wilde jij nog zeggen?
1: Ja, er is namelijk iets mis met Wefs Wilde Weetje. Dat is iets wat we iedere week doen.
0: Wat krijgen we nou ineens?
1: Ja, vorige week hebben we namelijk uitgevogeld of Magnum nou halal of niet halal is.
0: Ik ben helemaal van me apropos.
1: Ja, en daar moeten we dus even op terugkomen.
0: We moeten erop terugkomen, want wij hebben gezegd dat
1: Magnum niet halal is.
0: En daar komen we zo meteen op terug, want waarom?
1: Ja, ik heb iets meegekregen.
0: Hebben we een reactie of wat?
1: Ja, van blijkbaar een... ja, ik wil niet zeggen wat hij is, dat vertel ik straks.
0: Ja, verdomme! Kom even met iets meer! Hebben we gezeik?
1: Ja, we hebben misschien gezeik.
0: Yes! Hey, yo!

0: Dit hebben we nog nooit meegemaakt in Wefs Wilde Weetje.
1: Wefs Wilde Weetjes.
0: Samen met jou hebben we vorige week onderzocht of Magnum Ice nou halal of niet halal is. Kort na de stelling, dus dat we zeiden dat Magnum niet halal is, kregen we een bericht van ene Ronan. Ronan is dus hobbyistische voedselscheikundige en die zei dat we het fout hadden. En dit is dus wat hij zei in zijn mail. Wat jullie vertelden in de show klopt niet en ik heb het voor jullie even scheikundig opgezocht. In de ingrediënten staan allemaal dingen die plantaardig zijn. Ook E471 lecithin, dat bijna altijd uit plantaardige olie bestaat. Het kan niet volledig worden uitgesloten dat er dierlijke vetten in zitten, maar dit is een hele lage waarschijnlijkheid. Is het dan toch gewoon halal? Ja, het is lastig.
2: Ja, ik vind het wel goeie van hem.
0: Want, ik vind het een goeie.
2: Ben je toch even niet scherp genoeg geweest in je Wefs Wilde Weetjes?
0: Nee, dat is niet waar. Want we hebben een statement aan, of althans, Magnum heeft zelf een statement.
2: Maar dit is een hobbyistige scheikundige.
0: Ja, maar ik
2: hadden ze beter hem in dienst kunnen nemen, want ik vind zijn statement een stuk sterker dan
0: als,
2: de hun.
0: Als wij aan
2: wat was het statement van Magnum? Even erbij halen.
0: Ja, het statement was geen ja, geen nee. Maar ik vind dat nee, als wij een vraag stellen van, is Magnum halal? Dan moet je ja of nee. Dan moet je niet bla bla bla bla bla. Kijk zelf maar in de ingrediëntenlijst. Nee.
2: Maar nu ga je het nou rectificeren. Of niet?
0: Nee, ik blijf standvastig.
2: Maar hij zegt dat het is dus zeer onwaarschijnlijk.
0: Ja.
2: Het is dus zeer waarschijnlijk wel halal.
0: Ik,
2: met een onwaarschijnlijke
0: halal
2: kans.
0: Halal of kosher. Ik denk dat wij gewoon op elk product gewoon zelf naar de ingrediëntenlijst moeten
2: nou,
0: kijken.
2: Hij zegt dus eigenlijk. Want ja, je kan wel kijken, maar als er E471 lecithine, of weet ik hoe je het dan snap jij niet of het halal zoiets.
0: Nou,
2: hij zegt dus eigenlijk, dit kan.
0: Is halal.
2: Dit kan
0: met
2: van
0: alle
2: dierlijke dingen zijn gemaakt.
0: Okay.
2: Die kans is onwaarschijnlijk.
0: Maar
2: het is waarschijnlijk
0: iets vertellen
2: plantaardig.
0: Of ga je de hele tijd doortetteren? We moeten niet vergeten dat dit een hobbyistische voedselscheikundige is. Dus uiteindelijk is het aan jezelf om dat uit te zoeken.
2: Succes, eet smakelijk.
0: Bismillah moet je dan zeggen.

0: huisvrouwen kregen drugs in de jaren 50.
1: Wat?
2: Wilde weetjes.
0: Elke week gaan we samen onderzoeken of het wilde weetje wat ik op het internet heb gevonden, ja, of dat waar of niet waar is. En dit is er één waarvan ik best geschrokken ben. Blijkbaar waren de vrouwen in de 50 dus niet zo happy.
1: Ook al niet happy.
0: Wat kregen ze dus? Ze kregen dus prescriptiedrugs om zich, ja, wat leuker, wat gezelliger te voelen, zodat ze het huishouden beter konden doen.
1: En over wat voor soorten drugs hebben we dan?
0: Ja, dat gaan we dus onderzoeken, want ik wil eerst weten van, is dit echt zo? Wouden zij dit zelf of moesten zij dit doen van hun man? Wij moeten dit tot de bodem gaan uitzoeken.
1: Dus jij zegt maar, je hebt iets gevonden dat in de jaren

0: 50 dan dus die huisvrouw, omdat ze een beetje depressief of niet lekker in de vel, of niet goed om hun blijer te laten voelen.
1: Ja, kregen ze dus drugs.
0: Op recept of zo.
1: Ja, drugs op recept en daardoor je zag filmpjes.
0: Wat zou jij kiezen als je mag kiezen wat je wil, wat je gratis op recept kan krijgen?
1: nou, niks. Ik vind het insane dat je überhaupt drugs kan krijgen. Of althans dat je drugs nodig moet hebben om je gelukkig te voelen als huisvrouw zijnde. Want dat is gewoon insane.
0: En ik vind het ook wel goed, want dit is een soort van geluid die je eigenlijk nooit hoort.
1: Nee.
0: Het is altijd, vroeger was alles beter. Ja. Opa en oma die bleven altijd bij elkaar. En misschien niet.
1: Als ze drugs op. Ja, maar ik bedoel, ze hadden geen idee, want ze hadden toch drugs op. Maar goed, ik vraag mij af. Stel je voor, we gaan terug naar de jaren 50. Zou jij, en het zou dus legaal zijn, zou jij dan thuis drugs nemen? Als het toch zou mogen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Als het legaal zou zijn om drugs te nemen in je eigen huis, zou je het dan nemen? Ja, laat het even weten in de NPO Luister. Hey, het is DJ.

0: Wilde Weetjes.
1: En kregen huisvrouwen drugs in de jaren 50? Dat is iets wat we samen gaan onderzoeken in Webs Wilde Weetje. Ja, het aparte is dat dit natuurlijk een weetje is uit de jaren 50. Maar stel je nou voor, we gaan terug in de tijd en jij mag legaal drugs nemen. Ja, zou je dat doen? Ik vraag me dat gewoon af. Hamza die zegt, hell no, never, dat er in mijn huis gebruikt gaat worden.
2: Richie die zegt, dat moeten ze zelf bepalen. Als je een vrolijker vrouw thuis hebt, ja, dan wel misschien.
1: Ja, ik vond het een aparte van Misa. We hebben haar ook geprobeerd te bellen. Ze zegt namelijk, ik vind het echt niet kunnen dat jullie hierom lachen en grappen maken. Deze vrouwen werden verkocht, mishandeld en gedrogeerd. Oh, haha, wat grappig, zullen we terug er naartoe gaan? Dit is zo slecht. Ik vraag me af, hoe kom je aan de theorie dat deze vrouwen werden verkocht, mishandeld en gedrogeerd? Want dat,
2: ja,
1: dat
2: maar
1: maakt
2: ze vindt het, zij denkt ergens ook, of het is zo op haar overgekomen dat wij dus daar grapjes over maken.
1: Oh,
2: of
1: dat
2: het,
1: is alles behalve.
2: Lol, of niet serieus. We nemen het natuurlijk hartstikke serieus, dit onderwerp, daarom onderzoeken we het ook. Maar we zijn ook gewoon een jongere zender en ja, wij hebben toch ook een beetje een humoristische insteek van dingen. Dus
1: ik vind niet
2: als
1: dat
2: wij
1: er grappen over maken.
2: Nou, maar we zijn toch van, welke drugs gebruik jij het liefst? Hahaha, weet je, dat zo was wel een beetje hoe we doen, maar wij zijn toch ook gewoon een beetje.
1: Nu ben je het echt aan het formuleren alsof wij een soort grappig weetje hebben. Dat is alles
2: behalve. Nee, maar ik bedoel, misschien, het komt op.
1: Misschien namen ze vrijwillig drugs.
2: Nee, maar ik bedoel, zij.
1: Valt het zo op? Nou,
2: nee,
1: dat was
2: zij.
1: De bedoeling.
2: Ik wil niet zeggen verdraaid, maar. Het lijkt nu net een beetje alsof wij het drogeren, mishandelen, dat helemaal verheerlijken. Dus ik wil dat wel even duidelijken,
1: ja,
2: dat niet zo
1: behalve
2: is. Maar dat het misschien is overgekomen dat we het niet serieus nemen. Dat is niet zo, want we nemen het hartstikke serieus. Maar
1: ja,
2: wij maken wel gewoon inderdaad grapjes over dingen.
1: Ik hoop niet dat deze vrouwen verkocht of mishandeld werden en gedrogeerd. Ik ga ervan uit dat dit wilde weetje wat we hebben opgezocht. Dat het vrouwen zijn die vrijwillig drugs aan het gebruiken waren. We gaan namelijk ook een paar oma's vragen of zij dit zo hebben ervaren in de jaren 50.
2: Ja, en als je te luisteren, misschien is het ook wel leuker om aan jouw oma te vragen. Van, hey oma, wist je dat er in de jaren 50 drugs werd gebruikt? En heb je misschien zelf drugs gebruikt? Of ken je daar misschien dingen over of verhalen? Het is hartstikke leuk om deze vraag te stellen. Ik heb het namelijk ook aan mijn oma gesteld.
1: Ja, dus ik ben heel benieuwd of jouw oma mensen in haar omgeving had die drugs hadden gebruikt. Ja, weet ik veel.
2: Ga je deze week horen? Ga je deze week horen? Zometeen is het ook tijd voor de blok. En even iets heel anders.
1: Wat?
2: Even iets heel anders wat we nog gaan proberen te doen. Ik heb natuurlijk mijn zomertour.
1: Ja.
2: Dit seizoen. Daar ben ik Alessio tegengekomen in Albufeira afgelopen zaterdag.
1: Oké. Okay.
2: En hij doet dus vanavond mee aan Ex on the Beach.
1: Oh, okay.
2: En dat vonden we alle twee verrassend.
1: Ja,
2: maar het verrassende daar is niet per se dat hij meedoet aan Ex on the Beach. Het verrassende is dat hij het vorige week heeft gepost, terwijl hij pas in de aflevering van vanavond erin komt.
1: Oh.
2: Dus hij heeft het een week te vroeg gepost. Maar hij zei, er is wel iets over die aflevering en ik ga het in je radioshow vertellen. Maar hij wilde het dus die hele avond niet tegen mij zeggen.
1: Gaan we hem bellen dan?
2: We gaan hem zo proberen te bellen. Hij zit in het vliegtuig, hij zou net geland zijn. Misschien lukt het ons nog om hem te spreken.
1: Oké.
2: Dus dan hebben we nog misschien wel een scoopje voordat we weggaan.

0: Guilty Pleasure programma van Nederland. Ex on the Beach komt vanavond weer met een nieuwe aflevering. En tot mijn verbazing zit daar iemand in die we ook hier bij Funnies draaien. Alessio. Hij zegt namelijk, ik doe mee aan Ex on the Beach.
1: Noordin en Wef.
0: Ja, en wat heeft hij nou gedaan, die conjo? Hij heeft het een week te vroeg gepost.
2: Oh my god.
0: Want hij zei, in aflevering 6 zit ik. Maar ja, of in 7, maar vorige week was pas 6. Dus, welke ex is next? Alessio!
3: Noordin!
0: Hey, vanavond hè? En wat er dus zo grappig aan is, wij hebben elkaar kwamen natuurlijk zaterdag tegen in Albufera. Jij hebt je zomertour, ik ook. En jij zei, bro, er is iets wat ik je moet vertellen, maar ik vertel het je alleen in de radioshow. Wat was er dan?
3: Ja,
0: over die aflevering.
3: Echt een major scoop van de aflevering.
0: Ja, vertel.
3: Ik kwam dus het strand op.
0: Ja.
3: De productie was er helemaal niet, man.
2: Wat?
0: Productie was er niet?
3: Ja, man. Ik was helemaal niet. Ik was wel op het strand, maar er was niemand.
2: Wat bedoel je?
0: Ja, wacht,
3: ik doe helemaal niet meer, joh, gek.
0: Nee, dit meen je niet serieus. Even serieus. Dit meen je niet serieus, toch?
3: Jawel, ik ben serieus.
0: Bro, je hebt Insta gezet, je hebt zaterdag gezegd, ik ga in je radioshow jou een scoop geven. Je zet me hier gewoon voor lul, man.
3: Ja, een klein beetje wel, hè. Maar ik kan het goed maken. Ik kan het goed maken.
0: Ja, maar je doet dus niet mee vanavond met Ex on the Beach.
3: Nee, helaas niet.
0: Wat belk jou nu dan?
3: Ja, alle single ladies die dachten dat ik mee ging doen, je kan Noordin alsnog berichten.
0: Nee, maar ik denk wel van, bro, voor wat belk jou nu dan? Wat is er dan?
3: Ja, ik heb dus een tune.
0: Ja.
3: En die tune past perfect bij Ex on the Beach. Gaat om lekker jezelf uitleven, voel je vrij. En jij mag hem als allereerste gaan draaien.
0: Ga je hem sturen dan?
3: Ja, ik ga hem nu appen.
0: Nu?
3: Ik ga hem nu appen. dat jij het geloofde is lijf.
0: Ja,
3: dat is lijf.
0: Volgens mij heb je hem gestuurd. Leef je uit?
3: Leef je uit, ja.
0: Ja, toch. Kleine klootzak dat je bent, maar niet meer voor de gek houden, hè, volgende keer.
3: Woe!

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark

0: lessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Zometeen Bilal Wahib, maar eerst Joey Dweffy. Later, dit is Rihanna.

0: Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Bla!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond gaan we weer grabbelen voor een nieuwe Artist of the Week. Dat is altijd spannend, dat is altijd leuk. Ik heb er zin in. Maar eerst, ja, mijn lieve collega, mijn lieve producer Sanne... die heeft mijn en jouw hulp nodig. De meid is namelijk heel erg brak. Sanne, ja, vertel.
2: Dat is echt een understatement.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik was gisteren bij Woodstock in Bloemendaal.
0: Ja.
2: Bij mijn favoriete house-artiest aller tijden, Ben Wall. Ken je hem niet? Zoek hem even op.
0: Okay.
2: De enige man die mij nog nooit teleur heeft gesteld, die draaide daar 5 uren lang. Dus ik heb 5 uur lang met mijn handen in de lucht, met mijn sneakers lopen stampen.
0: Ja.
2: Maar ik pluk daar nou niet bepaald de vruchten van op dit moment.
0: Ja, want hoe voel je je?
2: Nou, nu ik met jou heb gepraat even en weer naar buiten ben, voel ik me iets beter. Maar goed, ja, op 3 uur slaap, ik functioneer niet op mijn best.
0: Dat snap ik. Nou, ik vind het knap, want je zit er wel en we zijn dus nog hartstikke aan het werk.
2: Ja.
0: Maar ik dacht, weet je, iedereen kent wel dat je net diep in het glaasje hebt gegeten, gekeken of iets anders. En dat je dus gewoon hartstikke brak bent. Dus daarom dacht ik van, ik denk dat Sanne gewoon wat tips en wat tricks nodig heeft tegen het brak zijn. Nou, nu heb ik er al toevallig eentje voor Sanne, dat is namelijk van die piccolini's eten. Die heb ik, die tip die zag ik op TikTok, het eten van de piccolini's. En het schijnt dus als je dat doet voordat je gaat drinken of iets anders gaat doen, dat je daardoor minder brak bent. Nou, ik weet niet of het waar is, ik ga het een keertje uitproberen. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips en tricks. Want, misschien ken je het wel, dat je denkt ik ben brak. Wat doe je dan? Hoe zorg je ervoor dat je de dag doorkomt? Hoe zorg je ervoor dat je alsnog naar werk kan gaan, naar je schoonouders kan gaan? Wat je ook moet doen. Geef mij even in de NPO Luister app mij en Sanne tips en tricks tegen brak zijn.

0: tips en tricks tegen het brak zijn. Nee, ik ben zelf niet brak, maar mijn producer Sanne is dat wel. Ja, dat kan je toch gewoon overkomen. Nee, dat kan je niet overkomen, dat doe je gewoon hartstikke zelf. Maar als je dat toch doet, als je toch denkt, ik ga er even voor, hoe overleef je dan de volgende dag? Ja, dat kon jij me laten weten in de NPO Luister-app. Ik had het net zelf over piccolini's eten, had ik op TikTok gezien. Dat schijnt te helpen, ik weet niet waarom, maar Kaylee wist gelukkig wel. Want die zegt namelijk in de NPO Luister-app, Naomi, je zegt piccolini's eten helpt. That's true, maar het gaat erom dat je zouten binnenkrijgt en dat helpt wanneer je uitgedroogd bent. Ja, want dat zijn dingen, wanneer je brak bent, een van de dingen die je kan hebben als het door alcohol komt, is dat je gewoon zo'n droge bek hebt. Ik voel me dan echt zo'n SpongeBob die dan niet meer in het water zit, weet je wel. Dus dan is het heel erg handig dus als je wat vocht binnenkrijgt en dus ook wat zouten. Fardo zegt in de app, ja, klinkt heel kut, maar even naar buiten of zelfs een beetje sporten, dat is echt de cure. Hele goeie. Sanne, moet je denken aan sporten nu?
1: Nou, nee. Ik vind zeg maar dat ik hierheen ben gelopen al best wel gewoon een prestatie.
0: Dat is ook een workout.
1: Ja, maar ze heeft wel gelijk. Het is wel zo, als je naar buiten gaat. Ik had me de hele dag echt wel slecht gevoeld. Maar toen ik naar buiten ging om te werken dan en even met jou ging kletsen, dan voel je jezelf wel weer opleven.
0: Ja, dan gaat het toch wel iets beter weer, ja.
1: Ja.
0: Nou, Bram is het er waarschijnlijk niet mee eens, want die laat weten dat het allerbeste om te doen de hele dag op de bank Netflixen is en je tijd uitzitten en wachten tot het morgen wordt.
1: Dat klinkt mij als muziek
0: dat
1: in de oren.
0: Dat is wel waar, ja. Maar Sanne moet werken.
1: Ja, ik moet gewoon werken,
0: ze
1: jongens.
0: Ze moet gewoon werken, dus het gaat niet altijd. En Michel, ja, Michel, dat is echt een hele slimme vent. Die laat weten in de NPO Luister-app. Voorbereiding is het halve werk. Per elk glas alcohol een glas water.
1: Ja, wel een heel leuk idee, Michel, maar ik weet echt nu al dat ik dat nooit ga doen. Maar ik kan het wel proberen. Maar ik denk dat je dat de eerste 3 glazen onthoudt en daarna gewoon vergeet. Want ja, wat ga ik doen? Nou, ook een shotje Salmari en een glas water drinken?
0: Een shotje water dan.
1: Een shotje water. Nou, dat klinkt me wel beter.
0: Een shotje water. Nee, maar op zich, het gaat natuurlijk ook om drinken omdat je dronken wil worden.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, dan snap
1: gisteren
0: ik...
1: Gisteren wel, in ieder geval.
0: Ja, nee, ja, maar dan snap ik ook dat je zoiets hebt van, weet je, ik ga nu niet elke keer water drinken, want dan hou je er dus ook wat meer tegen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar Michel is wel slim.
1: Hij is wel slim. Ik denk dat Michel er iets beter uit had gezien vandaag dan ik op dit moment.
0: Ja, gelukkig maken we radio en geen
1: ziet,
0: tv.
1: Niemand ziet me.
0: Dus ja, jij die nu luistert, je hebt geen idee hoe Sanne erbij zit.
1: Het is niet om aan te zien.
0: Maar gelukkig wel om aan te horen. Leuk dat je luistert.

mix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schaduwformulier. Alleen

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Voor de ene is het heel normaal en voor de andere niet. Fooi geven. En misschien ligt het aan wat je gewend bent, aan waar je bent of het bedrag dat je moet betalen. Ja, weet je, mensen willen heel erg graag afronden op een mooi rond getal. Maar fooi geven wordt pas echt makkelijk gemaakt met het fooie keuzemenu. Weet je wel, dan ga je pinnen en dan kan je een percentage fooi aanklikken. Maar wat vinden mensen daar nou van? En van fooi geven überhaupt? Omroep West vroeg het in Scheveningen.
3: Ik heb fooi aangegeven.

0: zeker. Okay. We zitten heel lekker daar buiten, dus ik wil wel fooi betalen daarvoor.
1: Geen fooi?
2: Nee. Nee, dat klopt. Wat een vraag. Nee, ja, ik doe dat vaak als ik uit eten ga. Maar nu eens een drankje, ja, dan denk ik er eigenlijk helemaal niet over na.
1: Sinds een paar jaar kun je hier alleen pinnen. En daardoor liep het aantal fooien terug. Daarom kwam er dit fooie keuzemenu, al had de eigenaar zijn bedenkingen.
3: Nou, ik vind het niet een heel chic systeem voor klantbeleving. Het is toch een beetje opgedrongen of je fooi wil geven. Bovendien kan in theorie het personeel zien of je iets aanklikt. Maar toen we eenmaal weer terug waren op het niveau van fooi, kon ik het niet maken naar personeel om het weer eruit te halen.
4: En als u zelf zo'n schermpje krijgt, wat drukt u dan op?
3: Dan druk ik altijd het hoogste bedrag.
4: Echt waar?
3: Ja. Ja, ja, als ik tevreden ben wel.
4: 15%.
3: 15%. Ja, als er 50 staat dan misschien. Phoenix op de blok. Den Haag.

De luister aan de blok met So Amazing. Hey, ik stel je zometeen weer voor aan nieuw talent die een plekje in de playlist heeft verdiend hier bij Funix. Maar eerst Burna Boy.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in Den

0: Binder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus no wachtie en haal nu je kaartje snel via vanwakafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/hofplein.

0: John van Kan met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen gaan we grabbelen voor onze Artists of the Week. Maar eerst Noah No & M's. Dit is Waka.

0: Naomi.
1: Hey, weet jij welke dag het vandaag is? Ja, het is maandag, maar het is niet zomaar maandag. Nee, wat voor speciale maandag het is, dat vertel ik je zo meteen naar Jonna Fraser en Chirac. Het is We're All Gonna.

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Vandaag is het Roze Maandag. Dat is het grootste queer, oftewel LHBGTQIA+ event dat plaatsvindt buiten Amsterdam. Ja, er is namelijk ook heel veel leuks te beleven buiten dat 020. Dus ga er lekker uit, zou ik zeggen. Want Roze Maandag is in het mooie Tilburg tijdens de Tilburgse kermis. En je komt er naartoe met bijvoorbeeld de Roze Express. En Rijmond die reed mee. Luister maar even mee.
3: Het is vandaag Roze Maandag. Had je misschien wel kunnen raden.
4: Het is een van de grootste Pride-vieringen die plaatsvindt op de kermis in Tilburg. Alleen, de Roze Maandag Express, de trein hier achter mij, vertrekt vanaf Rotterdam Centraal. En ik ga even lekker mee. Joehoe! Het is een andere maandag dan normaal, hè?
5: Ja, normaal zit ik op kantoor.
6: Roze Maandag is de beste dag van het jaar.
4: Ik zie heel weinig roze.
7: Heel weinig roze, maar in ons gezicht, daar valt de hand erop natuurlijk.
8: De Roze Maandag is ergens in de jaren 90 ontstaan door een kleine homokroeg in Tilburg. En dat is eigenlijk een soort van uit de hand gelopen. En daar hebben ze dus Tilburg Roze Maandag kermis van gemaakt.
7: Het is van onszelf te kunnen laten zien hoe we zijn, hoe trots we zijn, hoe geliefd we ons voelen. Het is uiteindelijk een grote bijeenkomst bij één grote liefde.
4: Wat wordt hier gevierd in deze trein?
9: Dat iedereen er mag zijn, ongeacht wie je bent, wat je voorkeuren zijn.
6: Het is gewoon een speciale dag, iedereen mag er zijn.
10: Nee, maar ik wist helemaal niet dat zo'n happening was.
4: Niet helemaal toch?
10: Nee jongen, ik dacht 4 homo's en 2 lesbies en dat is het zal, maar we zijn er hoor. Ja joh, ik vind het heerlijk. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Phoenix on the block.
1: Rotterdam.

0: bij Funix. Dit is gevaarlijk. Ja, en gisteren was de laatste wedstrijd van het WK. Maar voetbalseizoen is nog niet over, want jij kan die doortrekken door te voetballen met een fantastische Funix voetbal die je hier aan de blok bij mij kan winnen. Maar die krijg je natuurlijk niet zomaar. Nee, ik heb namelijk een probleem en ik heb jouw hulp nodig. Mijn muziekcomputer is aan het trippen. Dus ik heb alleen nog maar de lyrics van alle nummers, maar ik heb geen melodie meer. Dus daar moet jij mij bij gaan helpen. Zometeen hoor je een stukje van een bekende Funix-tune en dan moet jij mij vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als je hem goed raadt, dan win jij die voetbal. Maar eerst ga ik even testen of je scherp bent. Dus luister goed, welke tune is dit?
1: Ik zoek geen probleem. Wil niet vervelend zijn waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij.
0: Ja, welke tune is dat? Heb je een idee? Drop dan je antwoord in de NPO Luister-app.

0: Ja, ik ga het even nog een keertje laten horen. Want ik zie het goede antwoord nog niet in de NPO Luister-app voorbij komen. Ik was namelijk op zoek naar een tune, titel en artiest. Als jij weet wat het is, dan kan je het laten weten in de NPO Luister-app. Iemand dacht dat het Ronnie Flex was, dat is hartstikke fout. Wat is het wel? Luister goed.
1: Ik zoek geen probleem. Wil niet vervelend zijn waar je nu aan denkt. Is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Dit is Do or Die.
0: Nou, je weet wat het is, kom op. Je weet wat dit is. Laat het weten in de NPO Luister-app. Heb jij hem als eerste goed, dan win jij die Funix voetbal. Dus drop het juiste antwoord in de NPO Luister-app.

En zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Ja, onze muziekcomputer die is een beetje stuk en daarom had ik jouw hulp nodig. Ik was op zoek naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van had. Ik ga het je even nog één keer laten horen. Luister goed.
1: Ik zoek geen probleem. Wil niet vervelend zijn waar je nu aan denkt. Is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Dit is Do or Die.
0: Ja, moeilijk, moeilijk. Wat was het nou? Nou, Melissa, Joey en Stefan 03 hadden het goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was in de NPO Luister-app met het juiste antwoord is Chloe. Maar Chloe zei ook in de app, hey Naomi, ik kan u even niet bellen, want ik zit met mijn baby op schoot. En ik win heel graag de voetbal, zodat mijn kleine meid dat ik er klaar kan stomen als profvoetballer. Chloe, daar gaan we natuurlijk voor. Maar nou is iedereen benieuwd, wat was nou die ene tune waar ik naar op zoek was voor het geval dat je het niet wist? Jonna Fraser en Broederliefde met Do or Die.

0: gezegd, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Helen Hart hier aan de Block. Hey, er is een superleuke Rotterdamse artiest in de building met nieuwe muziek. Nou, wie dat is, dat hoor je zo meteen naar Jade Lauren. Je voelt

0: werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Vouwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vouwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: the block.
1: Ja, je weet dat we hier aan de blok houden van nieuw talent. En daarom is er een opkomende artiest bij ons in de studio die je misschien nog niet kent, maar na vanavond dus wel. De Rotterdamse Daniel is in de building om te kletsen over zijn nieuwe muziek. Hey Daniel, welkom.
2: Thank you, blessings man.
1: Wat goed dat je er bent.
2: Dank je wel.
1: Ja, hey, je maakt zelf nog maar 2 jaar muziek. Hoe is het allemaal begonnen?
2: Het begon eigenlijk door een goede vriend van mij.
1: Mm-hmm.
2: En ik zat bij hem in de studio. En ik zat daar, we zaten eigenlijk over ondernemen te praten. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, luister, ik wil ook gewoon een track doen.
1: Ja.
2: Hij tikte gelijk een beat. En toen zijn we begonnen met een Spaanse nummer.
1: En waarom Spaans?
2: Ik hou van Spaans. Ik vind Spaans echt een mooie naam. En hij komt zelf ook van de Dominicaanse Republiek.
1: Ah, oké. Okay.
2: Zodoende, man.
1: Nice.
2: Vanuit daar hebben we gewoon verder allemaal verschillende tracks gemaakt. Nederlandstalig, Papiaments, Engels. Dus het, ja, ik blijf gewoon doorgaan met muziek.
1: Nice.
2: Love it.
1: En je noemt al die talen, noem je net. Hey, waarom zoveel talen?
2: Ik wil niet vast blijven houden aan één soort iets. Ik hou van dat verschillende mensen mijn muziek ook kunnen horen, kunnen luisteren, kunnen begrijpen. Ik vind het heel belangrijk. Muziek creëert gewoon emoties en gevoelens. Je kan verhalen vertellen. Je kan je emoties erin uiten. En dat is wat ik wil delen. Ik wil gewoon bewustzijn creëren bij mensen. Mijn muziek is ook voornamelijk uit liefde en positiviteit en consciousness. So that is the message what we put in the music.
1: Ja, en waarover wil je dan bewustzijn creëren?
2: Nou, alles begint, ik zeg altijd, alles begint bij ik, bij onszelf. Alles begint daar en we moeten elke dag leven weer opnieuw. We staan elke dag weer opnieuw op. Vaak lijkt het alsof we, ja, tenminste we in een patroon. En het is belangrijk om gewoon weer opnieuw te starten. En dat vind ik heel belangrijk onder de jongeren. Dat we ook gewoon zien van, yo, waar zijn we gewoon mee bezig vandaag? Weet je, en leef gewoon. Leef.
1: Mooie woorden, mooie boodschappen heb je. Daar ben ik heel erg benieuwd naar je muziek. Je nieuwe tune No Cana Bye is uit. Waar gaat het nummer over?
2: No Cana Bye gaat eigenlijk over liefde, over twee personen. Over een. Iedereen kan zich eigenlijk erin herkennen. Dus kent het wel, relaties waar je in zit. En soms gaat het even moeilijk. En ik vind dat wij, vooral in deze tijd, gewoon onze. We moeten onszelf kunnen openstellen. En daar gaat dit nummer om. Durf jezelf open te stellen. Doe gewoon moeite. Weet je, dus. Ik merk dat nu in deze tijd mensen beginnen gewoon heel snel een relatie. Hey, ik wil niet meer. Ze durven niet meer. En dat is wat ik nu wil meegeven in deze tijd. In bewustzijn creëren en ook aan erbij is. Loop niet weg. Ik durf mezelf open te stellen daarin. En het is voor iedereen. Het kan voor hem of voor haar zijn. Ik ben gewoon benieuwd wat de luisteraars ervan vinden.
1: Ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. We gaan hem zo meteen draaien. Maar eerst, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
2: Wel, zoals ik al net zei, we hebben verschillende soorten languages. En ik denk mijn volgende track wordt gewoon een Nederlandse nummer.
1: Oké.
2: Ik ben ook eigenlijk benieuwd. Ik heb hem meegenomen, dus jullie kunnen hem straks even checken.
1: Ja.
2: En Spaans komt ook. Ik laat het gewoon zelf op me afkomen. Precies wat ik zeg. Het is leven in het nu. Dat is belangrijk. Snap je? En love. Love en respect. Daar begint het bij. En ik laat alles gewoon op me afgaan en komen.
1: Mooi. Heel mooi. Hey Daniel, dankjewel dat je er was. Leuk om je iets beter te leren kennen. Waar kunnen mensen jou checken?
2: Jullie kunnen me checken op Spotify, Instagram, Daniel Jones. That's it.
1: Mooie naam heb je eigenlijk.
2: Thank
1: hele coole naam.
2: Thank you.
1: Hey, en dan gaan we nu je tune No Cana Bye gaan we draaien. En Daniel, je mag hem zelf aankondigen. Let's go.
2: Yes, No Cana Bye hier op Phonics. Luister, check hem en share more love, man, my people. Blessings.

de Blak. En gisteren was het feest voor jong en voor oud in Rotterdam. Het was een voorproefje voor wat er dit weekend te gebeuren staat. Nou, weet je al waar ik het over heb? Zometeen hoor je het. Maar eerst Party Next Door. Dit is voor...

0: Ja, aankomende weekend is een van mijn favoriete weekenden in ons mooie Rotterdam. Het is namelijk tijd voor zomercarnaval.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En ik zei het net al, ik heb elk jaar zoveel zin in zomercarnaval. Ik kan ook dit jaar weer echt niet wachten. Een en al feest en gezelligheid, leuke mensen, jong en oud. En voor de jonkies was het gisteren extra feest. Het was namelijk kindercarnaval. Beetje jong geleerd, oud gedaan, je kan er maar beter vroeg bij zijn. En wie er ook bij waren, was Open Rotterdam. Luister maar even mee.
3: Vandaag zijn we hier met een carnavalgroep, de Las Amelas. En we zijn nu aan het oefenen en we zijn met een heel grote kindergroep. We gaan dadelijk lopen door Katendrecht. Dat is een soort van optocht. Ik ben wel zenuwachtig, maar het wordt superleuk.
0: Heb je er zin in?
4: Ja, ik heb er heel veel zin in. We hebben hier heel lang op getraind, dus we hebben er wel zin in.
3: Volgende week is natuurlijk het echte carnaval. En dan komen er meer mensen en dan komen de zenuwen meer omhoog. Maar ook weer leuk, want dan zie je ook dat mensen interesse hebben in carnaval en in onze groep.
5: Dit is de eerste keer dat we meelopen met de straatparade van het zomercarnaval. Vandaag worden wij gepresenteerd en ons kostuum is gebaseerd op de paradijsvogel. En waarom de paradijsvogel? Wij geloven erin dat zelfvertrouwen echt een van de belangrijkste vaardigheden en krachten die je kinderen mee kan geven. Dus wij gunnen de kinderen dat ze mogen stralen, dat ze zichzelf kunnen laten zien, dat ze hun ruimte innemen, net zoals de paradijsvogel.
1: Phoenix on the block.
6: Rotterdam.

Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij FunX gedraaid wordt. Heel erg simpel. Welke tune heb jij zin in? Welke artiest wil jij nu horen? Dat kan je me laten weten in de NPO Luisterapp met een berichtje of met een memo. So let me know. En wie weet draai ik zometeen wel jouw verzoeknummertje.

0: Johnny Fraser met Concentratie.
1: The Block met Naomi.
0: En ja, je hoort het goed. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En het is

0: Topperig en Chavante.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier on the block bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En vanavond deed Anne dat. Zij zegt, ja, na die halftime show tijdens het WK gisteren ben ik weer helemaal in mijn Bieber Fever era. Dus Naomi, wil jij Beauty and the Beat draaien voor mij? Anne, wat een banger.

Hola Mosrario met de shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder de vacation, pull up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?

0: funxadspnl. Your city, your sound.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark

0: Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen is het lid of is het. Maar eerst Joey Dwefffilet en Björn Aboy. Dit is Katre Kampe de.

On the Block bij Phanix. Je hoorde ze met Toxic. Yes. En het moment...

Nou, shit. De Blok met Naomi. En vandaag met Isabella uit Den Haag, ja. Zij zegt, hi Naomi, I need your help. Ga je vreemd als je een sekspiltje zoals een Satisfyer gebruikt wanneer je man niet thuis is? Mijn man vindt namelijk van wel. Dus ik vraag me af wat jij vindt. Nou, Isabella vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om in je eentje sekspiltjes te gebruiken wanneer je in een relatie zit? Ik heb de slappe lach. Ik heb slappe lach omdat ik gewoon net heel erg moest lachen. Omdat liedje, de shit song, hebben we hem genoemd. We kwamen hem tegen op TikTok. We wilden hem gebruiken. Ik vind het gewoon echt heel erg grappig. Nou, ga ik nog even over nadenken. Maar eerst Isabella, meid. Nou, wat is dit voor vraag? Raakt jouw man nou gewoon onzeker van een Satisfyer? Dat vind ik echt heel vreemd. Ik vind dat jij gewoon lekker zelf moet bepalen wat jij doet. Zeker wanneer hij er niet bij is. Als jij naast de seks die jij met je man hebt ook nog een andere stimulatie wilt. Zoals bijvoorbeeld een Satisfyer of een ander soort seksspeeltje. Dan moet jij dat lekker zelf doen. Dus ik zou zelf zeggen, hartstikke lit. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Is het lit of is het shit om in je eentje seksspeeltjes te gebruiken wanneer je in een relatie zit?

0: Nieuw op Funix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

0: nooit goed. Ja, Isabella uit Den Haag. Haar man vindt dat ze vreemd gaat wanneer ze een sekspilletje zoals een Satisfyer gebruikt wanneer ze alleen is. Ja, Isabella vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om in je eentje sekspilletjes te gebruiken wanneer je in een relatie zit? The Block met Naomi. Ja, moeilijke vraag, maar niet heus. Want als je het mij vraagt, is het natuurlijk hartstikke lit om in je eentje sekspilletjes te gebruiken in een relatie. Maar ik was heel erg benieuwd naar wat jij vond. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Noor deed dat en zij zegt, ja, zelfbevrediging is iets heel erg normaals. Ook wanneer jij een relatie hebt. Ja, duidelijk, duidelijk. En Jordi is wat genuanceerder. Die zegt, het hangt er wel vanaf hoe je seksleven met je partner is. Als je bijna geen seks hebt, maar wel wanneer je alleen bent, je set is fijner bijpakt, vind ik het. Ja, duidelijk Jordi, maar wat nou als Isabella's man geen seks wil hebben en zij heeft wel behoeftes, dan kan dat toch alsnog gewoon? Ja, Emma die zegt, girl, wat? Het is je eigen lichaam. Er is geen andere persoon bij betrokken, dus dit is absoluut geen vreemdgaan en gewoon hartstikke lit. Ja, ik ben het ermee eens. Sander, ben jij het ermee eens?
1: Ik ben het er ook mee eens dat het lit is. 9 van de 10 keer weten mannen niet eens wat ze moeten doen, joh. Dus ik ken me beter als je alleen bent af en toe die Satisfyer erbij pakken.
0: Ja, oké. Ik dacht even na. Stel je voor, het zou andersom zijn. En in het geval het hebben over mannen, nou, dan heb je geen Satisfyer die je kan gebruiken.
1: Jawel,
0: maar stel je voor, je hebt een Pocket Pussy.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Heb je een mannen Satisfyer?
1: Ja, je hebt een mannen Satisfyer. Ja.
0: Maar waar zuigt het dan op?
1: Aan de eikel. Daar kan je dus je eikel instoppen en dan heb je ook verschillende soorten zuignapjes-achtige dingen. Ja, ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd. Maar je hebt een mannen Satisfyer.
0: What the hell?
1: Ja, nou ja, bij deze weet je het ook weer. Ja, je hebt er wel een. Maar goed, oké, Pocket Pussy, mannen Satisfyer, ja.
0: Oké, maar stel je voor een Pocket Pussy. Ja. Stel je voor, je hebt een partner, die is man. En wanneer jij er niet bent, gewoon wanneer jij, weet ik veel, nog op werk bent en hij is thuis. En je komt binnen en je ziet hem opeens een Pocket Pussy neuken.
1: Nou, kijk, ik hoef het niet per se te zien.
0: Oké, maar je ziet het per ongeluk. Wat doe je dan?
1: Ja, dat zou ik ook denk ik niet heel nice vinden, maar ik zou me nooit bedreigd erdoor voelen.
0: Nee.
1: Als het niet leidt, als je seksleven er niet onder leidt. Dus kijk, als het zo is dat je vent of jij zelf de hele tijd een seksspeeltje aan het gebruiken is als je man of je vrouw aan het werk is en vervolgens komt hij terug en die denkt, nou Rob, we gaan lekker van Bill. En jij zegt, nee, sorry, ik heb geen zin meer.
0: Want ik heb mijn pocketpussy al gevuld.
1: Ja, hij zit al vol. Dan is het kwalijk, absoluut.
0: Ja.
1: Maar stel je voor, je hebt gewoon hoog libido. Je wil elke dag 2 keer klaarkomen. En je doet dan 1 keer met Satisfyer en 1 keer bij je vent of bij je vrouw. Of whatever.
0: Ja.
1: Ja, ik zie. Het zien als vreemd gaan.
0: Nee, dat is wild.
1: Is crazy. Dan moet je wel echt. Het is echt small dick energy als je dat vreemd gaan vindt.
0: Ja, dat
1: hoor.
0: Is inderdaad wild. Het is inderdaad wild. Ja, ja. Nee, ik denk dat het hartstikke duidelijk is. Kijk, ja, alleen Jordi zegt het hangt wel af van hoe je seksleven met je partner is.
1: Daar ben ik het op zich mee eens.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat jij net ook zelf zegt. Als jouw partner de Satisfyer helemaal kapot speelt. Of de pocketpussy elke dag compleet vult. En dan vervolgens zegt ik heb hoofdpijn. Ja, dat is vervelend.
1: Dat is vervelend. Dan gaat je seksleven eronder lijden. Maar als je seksleven er niet onder lijdt en je het gewoon lekker vindt om af en toe dat te doen. Ja, het is sowieso geen vreemdgaan. Sowieso geen vreemdgaan.
0: En het is inderdaad ook gewoon zelfbevrediging is iets heel erg normaals. Het is jouw eigen lichaam.
1: Ja.
0: Weet je, jezelf bepil. Dus ja, als de vraag is het lit of is het shit, om in je eentje seksspulletjes te gebruiken, of je nou wel of niet in een relatie zit, zeggen wij altijd keilit.
1: Lit, jongen. Hoe meer, hoe beter.
0: Ja,

0: the Block met Naomi.
1: Ik heb een hele leuke zaterdag gehad dit weekend. Ik was namelijk bij het African Food Festival in Museumpark in Rotterdam. En ik heb daar echt heerlijk gegeten. En mijn lieve collega Bradley, die was er ook bij. Luister maar even mee.
2: Ik zie dat je iets vast hebt, maar kan je het even uitleggen?
3: Ik heb hier heerlijke gebakken banaan op de Nigeriaanse wijze. Kipvleugeltjes ook gespecerijd. En ik kan niet wachten om het te eten.
1: Nou, ik krijg er echt meteen trek van. Meer hoor je zo.

0: Bradley. Welkom to African Food Festival 2026. Dat is wat gaande is.
1: Je hoort het al. Afgelopen weekend kwam Rotterdam samen tijdens het African Food Festival. Van lekker eten en bijzondere kunst tot mooie mensen met een sterke connectie met de cultuur. En natuurlijk was ik daarbij om de sfeer te proeven.
0: Eigenlijk wat wij proberen hier te doen is alle Afrikaanse people en diaspora gewoon samen te komen, samen te brengen door middel van muziek, eten, kunst, games, kinderactiviteiten. Dus we proberen echt een nieuw ecosysteem te creëren voor onze gemeenschap.
1: En waarom is dat nou juist nu belangrijk?
0: Ik denk dat we moeten ook gewoon even laten zien wat echt Afrikaanse cultuur is. Maar ook niet alleen maar voor Afrikaanse communities, maar ook gewoon voor iedereen. Dat onze cultuur brengt gewoon mensen samen, we genieten. Wij vieren onze diversiteit ook, dat vinden we heel belangrijk.
2: Ah, vandaar de sfeer is ongelooflijk. We hebben veel geur en smaak en veel atmosfeer, veel kleuren ook.
1: U brengt dus de kleuren, ja. Maar heeft u misschien ook al wat geproefd van het eten?
2: Ja, tuurlijk.

0: Ik had het, vorig jaar was ik geweest op Schouwburgplein en toen was het al heerlijk eten met verrassende smaken. En ja, nu was het ook weer heel lekker.
1: Overtrefde het vorig jaar?
0: Ja, omdat dit nog een betere locatie is. Dat komt het meer tot zijn recht.
1: Waarom is het belangrijk dat we zulke events in Rotterdam houden?
2: Nou, sowieso omdat Rotterdam de meest culturele plek is in Nederland. De meest culturele stad in Nederland. En het is gewoon heel belangrijk om iedereen te exposen aan de mooie cultuur, het heerlijke eten, de muziek. Zodat dat gewoon in ere wordt gehouden. Dus daarom zijn dit soort festivals echt belangrijk.
1: Voor de mensen die hier niet zijn dit jaar, wat zou je tegen ze willen zeggen?
2: Ja, you're missing out, bruv. Volgend jaar moet je erbij zijn.
0: Nou, kom volgend jaar zeker langs, want het is gewoon zeker de moeite waard.

0: Tommy.
1: Ja, en dat was hem weer, de blok op deze mooie maandagavond. Maar niet getreurd, morgen ben ik weer terug. En nu staat Funix Vibes voor je klaar. En daarna Night Vision, dus have fun. En ik check je morgen weer.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: nl/phonix. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Anders grijp je mis. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen een strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapellen aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakt dus vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Sana lay song.

0: starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.